0: Heter Stin Ur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la C.
2: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la C.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TDCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar
0: Radio Shalom, de Inspiration FM.
2: Er is mogelijk een Surinaamse variant van het coronavirus.
3: Suriname gaat door met het AstraZeneca-vaccin. Dit haalde me.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Hemelse Vader, dank u wel, mijn God, dat wij op dit moment naar u toe mogen komen met een heel dankbaar hart. Dankbaar om wie u bent, onze trouwe God. De God die ons kent, de God die ons ziet, de God die ons het leven geschonken heeft, mijn God. Het kost is kostbaar voor u. Heere God, dank u wel daarvoor. Dat wij mogen leven vanuit uw troon. Vanuit uw heilige wil, mijn God. Om u groot te maken. Om u te loven, u te prijzen. Te danken en te aanbidden, Heer mijn God. We buigen voor uw majesteit, Heere der Heerschaar. Almachtige God. Schepper van hemel en aarde. U die er was, u die er bent en er altijd zal zijn. Heer, tot u komen wij. U die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Heer, uw kinderen buigen voor u. En we danken u. Danken u, Heer, voor de nieuwe kansen die we krijgen. Om er te zijn voor u. Om wat we verpest hebben weer goed te kunnen maken door de Heer Jezus Christus. Dank u voor die mogelijkheden, mijn God. U bent er voor ons. Heer, we willen deze mogelijkheden en deze kansen benutten. Maar zonder uw Heilige Geest kunnen wij dat niet. En daarom komen we tot u. En we bidden u, Heer, vergeef ons onze tekortkomingen. Want we hebben gedaan en gedacht en gezegd wat niet was tot uw eer. En het kan een belemmering zijn om zo onze gebeden tot u op te zenden. Heere God, vergeef ons. Reinig ons en heilig ons. En neemt u volkomen over, mijn God. En leid ons verder. We danken u, Heer, voor uw woord. Uw woord dat u ons gegeven hebt, mijn God. Vraag wat je maar wilt in mijn naam. En je zal het ontvangen. Heer, we komen tot u en vragen in Jezus' naam. Wees ons genadig. We zijn hier. Dank u, Vader. Dat wij ons mogen focussen op de Heere Jezus Christus. De volleinder van ons geloof. Heere God, dat wij niet afwijken, dat wij niet kijken naar links of naar rechts. Maar steeds op Jezus gericht zijn. Heere, en we ontvangen van u, Heer, als onze Vader in Christus Jezus. Alles wat we nodig hebben, o Heere. Neemt u de leiding over in ons leven. Neemt de leiding over ook deze week, elke dag weer. Elk moment van de dag of de nacht neemt u volkomen over. Want u bent de God van Israël die sluimert nog slaapt. Dank u wel dat u zo trouw bent aan uw kinderen. En dat u de God bent die vergeeft. Heere God, geef ons uw vrede. We ontvangen uw vrede. En de Heere Jezus heeft ons die vrede gegeven. Niet zoals die wereld ons die geeft. Maar die vrede die u alleen geven kan, mogen we die vrede, die diepe vrede, ervaren in ons leven. Elke dag weer opnieuw. Elke dag in ons huis. Elke dag op ons werk. Elke dag op onze scholen. Elke dag in onze omgeving. Overal, Heer, mijn God. Elke dag in ons land. Onder elkaar, onder vrienden. Onder geloofsgenoten, onder buren. We hebben die vrede ook zo nodig. Die vrede die elk verstand te boven gaat, mijn God. Omdat het van u komt. En het is waar, het is echt. Heer, we willen in die vrede verder leven met elkaar. En ons zo aan u overgeven, mijn God. Dank u, dierbare Heer, dat u dat zo voor ons doet. En dat we verder mogen gaan in het weten dat u ons leidt. Neemt u volkomen over. We stellen ons open voor u. En ga uw gang in onze leven. Dank u, dierbare Heer en Heiland. Geprezen zij nooit volprezen. Vader, Zoon en Heilige Geest. In de naam, boven alle namen, de naam van Koning Jezus. Glorie, lof, eer en aanbidding komen u toe. God van het heelal, voor eeuwig en eeuwig. Amen. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 11 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.
1: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden. Een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

God van trouw, u verandert nooit. U blijft dezelfde, nu en altijd. Dank u wel, Heer, dat u weer naar ons luistert. Dat wij weer mogen komen tot u en met u mogen praten. Dat we zo ons hart mogen uitstorten bij u, mijn God. Het is altijd fijn om in uw aanwezigheid te zijn. Dat u ons leidt en ons de kracht geeft, mijn God. Dat u ons zoveel beloftes geeft. En uw beloften zijn ja en amen. Geprezen zij uw naam, o God. Dank u, dierbare Heer. Heer, als wij over Suriname bidden, dan mogen wij de rechterlijke macht niet vergeten. We komen met deze speciale groep bij u, mijn God. Want u bent de waarachtige en trouwe rechter. Wat u zegt, dat is altijd correct. Bij u is geen aanzien des persoons. En daarom bidden wij u dat u ook de rechterlijke macht, allen die daar lid van zijn, allen uw geest geven. Dat u ze helpt om ook eerlijk en oprecht bezig te zijn met uw werk. Heer, beschermt u ze ook. Neemt ze in uw trouwe

0: Fabian hangi mi kod? Sen bana dokuyla yarak Maar u oeer kan ze geven wat ze nodig hebben, zodat ze hun werk mogen doen zonder vrees, maar met een oprecht hart. Ook de advocaten brengen we bij u. Allen die met de rechterlijke macht te maken hebben, neemt u over mij, God, in Jezus' naam. Dank u, dierbare Heer. We komen tot u, omdat u ook de God bent die geneest. De God die heelt. De God die bevrijdt. De God die redt. Heer, dank u wel daarvoor. Geneest u de zieken onder ons. Herstelt u hen, mijn God, in Jezus' naam. Zij roepen tot u, o Heer. Dank voor de doktoren en verpleegkundigen. Allen die te maken hebben met de gezondheidszorg, mijn God. Op welk niveau dan ook. Heer, wilt u dat ook in orde maken. In orde maken, mijn God. Zodat de zaken goed mogen verlopen. Dat de patiënt tevreden mag zijn. Maar dat ook de mensen ook tevreden mogen zijn. De mensen die werken aan deze patiënten. Heer, verleen genezingsmiddelen, ook genezingskracht. Dat ze mogen herstellen. We genezen ook naar lichaam, ziel en geest. Zoals u dat hebt gedaan in de Bijbel. In de tijd toen de Heer Jezus op aarde wandelde en daarna. Heer, zo doet u dat nog vandaag, want u blijft dezelfde. Dank u wel daarvoor. We brengen ook het onderwijs van Suriname bij u. Alle onderwijsgevenden, ook het ministerie van onderwijs. En allen die belang hebben bij het ministerie. Ouders, verzorgers, leerlingen, leerkrachten, leidinggevenden, Heer, en ieder ook de minister. Heer, wil met ons zijn. En de dingen doen zoals dat moet. Dat we naar eer en geweten ons werk mogen doen. Heere God, u zult ons ter verantwoording roepen. We willen ook voorzien in alles wat nodig is om goed onderwijs te kunnen verzorgen. In stad, district en binnenland. Heere, dank u wel dat u met ze bent. Dank u wel dat u gaat, mijn God. En dat u alles onder controle houdt. Neemt u over, mijn Heer en mijn God. U bent bezig. Dank u wel dat u onze scholen ook vrij maakt van alles wat een belemmering kan vormen. Zodat de kinderen goed onderwijs kunnen ontvangen. En ook geconcentreerd mogen zijn. En dat ze ook geïnspireerd mogen zijn om te studeren. En grote dromen mogen hebben die ook verwezenlijk zullen worden. Heere God, neemt u over. Zonder u is dit niet mogelijk. Maar wij weten dat u ons nooit in de steek laat. U houdt van ons en we danken u daarvoor. En prijzen uw naam. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeder en zuster. Sanfried Jozef, zo'n groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Ik zal vandaag uw gastheer zijn. En het thema die ik vandaag met u zal behandelen luidt als volgt: een nieuwe meester, een nieuw leerman. Dit is dag 4, de vierde dag van deze boodschap. En laten we even teruggaan. De schriftlezing die ik hieraan gekoppeld heb, heb ik gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14 en 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. En de sleutelvers die ik heb gebruikt, heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Laten we die tekst even lezen. 2 Korintiërs 5 vers 15. En voor allen is hij, Christus, gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor deze dag, een nieuwe dag. Het is de vierde boodschap. En ik draag dit op aan u, Vader. U was met ons vanaf dag 1 tot vandaag. En ik geloof en ik hoop en dat u met ons zal zijn vandaag. Ik vraag uw leiding, Vader. Neem het over en leid mij. En laat dit een zegen zijn voor elk een, o Vader, die naar zal luisteren. Laat het een zegen zijn voor uw koninkrijk, Heere Vader, en ook voor mij. Ja, ik zit in uw koninkrijk. En ik bid, o Heere Vader, en ik smeek u, Vader, geef mij of bedouw mij met uw geest van wijsheid, uw geest van verstand en uw geest van kennis, om, o Vader, u te behagen vandaag in Jezus' wonderbare naam. Amen en amen. De afgelopen dagen hebben wij gesproken over dit onderwerp. En laatst wat wij hebben gesproken is Christus. God plaatste ons in Christus aan het kruis. Amen. En vandaag wil ik het verder gaan met hetzelfde. God plaatste ons in het kruis. God plaatste ons in Christus aan het kruis. Ja, amen. Dus toen God ons redde, plaatst hij ons in Christus aan het kruis. Wat met Christus gebeurde, gebeurde met ons. Omdat wij met Christus waren, waren toen hij gekruisigd werd, werden wij met hem gekruisigd. Toen hij stierf, stierven wij met hem. En toen hij opstond, stonden wij met hem op. Apostel Paulus zegt in Galaten 20 vers 21. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En mij heeft lief gehad, die mij heeft lief gehad en zich voor mij gegeven heeft of overgegeven heeft. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet. Want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven. Amen. Kortom, Galaten 2 vers 20, 21, halen we een stuk eruit en we zeggen, met Christus ben ik gekruisigd. Amen. Dus, ik gaf een voorbeeld dat je knip een kind of een foto vanuit een boek en je plaatst het in een map en je, waar je die map ook zet met die foto erin, Die foto is ook daar. Ook al ga je met die map naar het buitenland. Die foto gaat mee naar het buitenland. Amen. Dus apostel Paulus heeft hier gezegd. Met Christus ben ik gekruisigd. Hetgeen voor apostel Paulus gold, geldt ook voor ons als christenen. Christus stierf voor ons en wij stierven met hem. Dit zijn twee belangrijke feiten die iedere christen moet weten. En het geldt voor ons. Je zou jezelf de vraag stellen waarom God ons plaatst in Christus. God plaatst ons in Christus omdat we niet langer door onze eigen ik geregeerd zouden worden. Romeinen 6 vers 6. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Dus wanneer wij met Christus gestorven zijn, gestorven zijn, dan zo ontneemt God de kracht van Satan. Je weet, zonde, dus dit en de in de natuur voor nu ja zomorgen. En hij doet mee na niks van ons hier meer. Hij heeft geen zuurstof meer nodig. Hij heeft geen eten meer nodig. En dus we zijn gestorven met Christus aan het kruis. Dus de eigen ik, die ook al probeert hij zichzelf te zijn. Hij kan niet doen wat hij doet met wat hij wil doen met ons. Omdat Christus ons koffert. Ayepo. Dus we zijn niet meer vrij. We zijn in de boezem van Jezus Christus. En in de boezem van Jezus Christus met tegi, met barrio, noasan, no marijer dape, morolek na Jezus servi. In Jezus is king, zonde no kan voor heerschappij nooit. Alassande onderworpen. Amen. Dus Christus is onze nieuwe meester. God rekende niet alleen af met onze egocentrische leven, maar hij gaf ons een nieuwe meester. Onze nieuwe meester is Christus. Hij is gekomen om ons, om in ons hart te wonen. En hij is Heer van ons leven. In Romeinen 14 vers 9 lezen we. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden. Opdat hij en over de doden, over doden en over de levende heerschappij voeren. Amen. Dus nogmaals, Romeinen 14 vers 9. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden. Opdat hij en over doden en over levende heerschappij zou voeren. Wanneer Christus als koning heerst in ons hart, produceert de Heilige Geest zijn leven in ons. Dus een meester, niet automatisch wat hij leert in ons, maar hij produceert en leeft in ons. Precies zoals het vlees, de eigen ik produceert in ons leven, zo produceert de Heilige Geest zijn leven in ons. Amen. Dus de Bijbel vertelt ons hoe zijn leven zich in ons openbaart. En dat kunnen we zien in Galaten 5 vers 22. Ja, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Amen. Dus dat is het product, de vrucht van de Heilige Geest in ons leven. Amen. U gaat zelf merken van wanneer jij van bewust bent dat je niet alleen op je kali-kali bent, of in je kali-kali bent, maar dat je nu in de boezem van Christus leeft, in werkelijkheid leeft, dan zal je zien dat je automatisch liefde produceer, blijdschap produceer, vrede produceer, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Amen. Dus voor ons, ook al schieten we tekort, we hoeven niet te vrezen voor veroordelingen. Amen. Omdat iedereen naar boezem voor Mastra. Maar dat vraag van jou om overgave. Imgi Abrana Mastra. Mek Mastra tiriu. Mek a tik Abrana in you. Omdat God doet een biggie sand you. En zodra je denkt, geef doe abonzani. Au go. Au gebeurt. Amen. Mek God bless you na a word to this. Lek fa utaki. We hebben een nieuwe meester. En de meester die leert ons. Niet alleen maar, of zeg maar, niet alleen hij onderwijst ons, maar hij produceert zijn karakter in ons. En daarom, wat ons maar sabe voeren, of bevoermoro, wat ons sabe lenen, lenmoro, wat ons sabe bediscrimineren, discrimineermoro. Yeshiyu srevi, lek atrawan. En dat is mekama gobun. Amen. May God bless you. Amen en amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo, ik ben Makela.
3: Mies, love you, shalom.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Afroi zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Ik heb niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospan. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
8: Connected
7: naar Osso, affordable for you. Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
9: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
7: Still the most affordable. TVCU keeping us in touch.

Rhapsody Time, Reality Time. Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde. Onze thema vandaag is geen ding als gebrek. En onze thematekst is gehaald uit Filippenzen 4, vers 19. Maar mijn God zal in al uw behoeften voorzien, overeenkomstig zijn rijkdom en heerlijkheid door Christus Jezus. Halleluja. We hebben in onze vorige Bijbelstudie vastgesteld dat u als wedergeborene bent binnengebracht in een plaats van oneindige, grenzeloze en onuitputtelijke rijkdom. Ja? Christus is uw bron, geliefde. Hij heeft u naar een grote plaats gebracht. Leest u Psalm 18, vers 19 maar. Een plaats van onnoemelijke rijkdom. Dat is de realiteit. Daarom zal gebrek geen plaats moeten hebben in uw leven als kind van God, geliefde. Er bestaat geen tekort voor iemand die leeft volgens de mentaliteit van de geest. Denk verder dan deze wereld over alles wat uw leven betreft. Houd uw denkwijze in lijn met uw goddelijke natuur. U bent een kind van God, geliefde. Daarom moeten uw gedachten, woorden en verwachtingen die realiteit weerspiegelen. Het moet zich weerspiegelen in de uitmuntendheid van uw gezondheid, de uitmuntendheid van uw financiën en alles in uw leven. Laat anderen u niet beoordelen op basis van hun beperkingen, nee. Wie denkt aan gebrek, gaat ervan uit dat iedereen gebrek leidt. Ja, wie pijn voelt, gaat ervan uit dat iedereen dezelfde pijn voelt. Maar u bent anders, geliefde. U bent anders, lieve mensen. Denk daarom anders. Spreek anders en leef anders. U komt van boven. U leeft in Christus. En in Christus is er geen gebrek. Halleluja. Weiger te redeneren vanuit de wereld van behoeften. U komt uit de wereld van overvloed. U functioneert vanuit de hemelse voorziening. De Heere Jezus is niet voor niets gestorven. Hij heeft ons tot zijn kinderen gemaakt. Hij heeft ons tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus gemaakt. Dat betekent dat alles nu van u is, geliefde. Zie en spreek vanuit deze goddelijke positie van voordeel en overvloedige genade. Er is overal geld voor u beschikbaar. Halleluja. Er zijn middelen voor u beschikbaar, geliefde. Ja, om de opdrachten uit te voeren die God u heeft toevertrouwd. Het wachten is op u. Om te gaan, want de deuren staan open, geliefde. De voorziening is eindeloos. Handel alsof het woord waar is. Want dat is het ook. Handel alsof het woord waar is. Want dat is het ook. Er staat geschreven, geliefde, in Psalm 34, vers 10. De leeuwen mogen dan zwak en hongerig worden. Maar wie de Heere zoekt, zal niets tekort komen. Halleluja. En dat is ons leven. Dat is ons leven, geliefde. Er is geen gebrek voor ons, kinderen Gods. We gaan samen beleiden, lieve mensen. U mag me nazeggen. U zegt, ik wandel in Christus. Grenzeloze en onuitputtelijke voorziening. In zijn ondoorgrondelijke rijkdom. Ik weiger gebrek of beperking. Alles is van mij. Ik leef elke dag in bovennatuurlijke overvloed. Ik functioneer in goddelijke overvloed. En wandel in de volle manifestatie van mijn erfenis in Christus. Ik ben een uitdeler van zegeningen. En een gever van goede dingen. En ik vervul Gods doel met uitmuntendheid. Amen. Halleluja, halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met deze krachtige rhapsodie van realiteiten. Ja, geen ding als gebrek.
Dat is onze thema vandaag. Dus wilt u de Rhapsody opgestuurd krijgen, mag u dan het thema van de dag voor ons sturen op het nummer 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afsinde van Kreis en Bessie Suriname. En ik groet u. Ik hou van u. Wees lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

0: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.
1: Een hele goede morgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Welkom, welkom, welkom, welkom, welkom. Shalom, familie, shalom. Het is momenteel al 6:16. En het is dus tijd voor een nieuwe uitzending, een nieuwe aflevering, een nieuwe editie van het programma The Morning Move. Welkom, welkom, welkom, welkom. Mijn naam is Ian Mourasim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. En ik ben er helemaal ready voor, klaar voor. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u goed bent uitgerust. Ik ben vandaag wat later in de studio aangekomen. Nee, eigenlijk was ik juist eerder. Maar ik heb gezien dat ik die sleutels van de studio thuis heb gelaten. Dus dan meer long naar onze bakka. Dan Abram. Draai kom bakken, waardoor ik een beetje later ben aangekomen. Maar no sweat, no problem. God is goed. Hij blijft goed, maakt niet uit of je tegenslagen meemaakt. Zijn karakter blijft hetzelfde. Maar mooi zo. Gezien wij iets later beginnen, mag ik u vragen dan toch nog even een WhatsApp bericht te sturen. Groet gewoon even snel. Laat weten van waar u uit luistert. Laat weten als u ready bent voor de boodschap van vanmorgen. En dan starten wij ongeveer over een paar minuten. Ja, 2 minuten zo. Yes, tot zo.

Yes, that was Fabiana Kouassi, Ami Angayou. Oh, prachtig lied vanmorgen. En dat is dus ook helemaal in lijn met de bemoediging van vanmorgen. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe editie, deze nieuwe aflevering van The Morning Move. Het is weer tijd waarbij we met elkaar gaan babbelen, waar we elkaar gaan opbouwen middels zijn woord, zodat u goed van start kan gaan met de dag. En dat wanneer u aan het werk bent of door de dag heen gaat, dat u dan geestelijk opgebouwd bent. Laten we samen radio maken, stuurt uw WhatsApp bericht. U mag bemoedigen, u mag groeten. Just let us know that you're listening to 94.5 FM. Nou, vanmorgen, heel in het kort, de titel van vanmorgen, de titel van onze bemoediging vanmorgen is God ziet u. Ja? God ziet u. Weet u, ik ben vaker in een bepaalde seizoen geweest. Niet één keer, maar een paar keren. Soms lijkt het, ja, laat maar zeggen, vaak genoeg. Lijkt het erop alsof je alleen bent. Ook al, je gelooft wel dat God bestaat. Je gelooft wel dat de Heer Jezus Christus bestaat. Hij hoort u en hij ziet u. Maar soms voelt het niet zo aan. Het lijkt juist alsof je er alleen voor staat. En dat is vaker heb ik dat gevoel ook, moet ik eerlijk zijn. Maar ik geloof dat komt vanwege de beproevingen waardoor ik heen moet gaan om te kunnen groeien. Het is net als wanneer je een toets moest maken, of een examen, een repetitie. Dan is de juf, de meester, is dan stil, terwijl je de repetitie aan het maken bent. Maar hij is daar, zij is daar, de juf is daar. En zo voelt het soms ook aan. Alleen, het is geen prettig gevoel. En vaker heb ik ook aan God moeten zeggen: Heere, het lijkt erop alsof ik alleen ben. Het lijkt erop alsof ik gewoon bid, maar u hoort mij niet. U antwoordt mij niet. Ik zeg: het lijkt erop, Heer, alsof ik maar een gebed in de lucht spreek. En ik denk niet, of ik hoop niet, dat ik de enige ben. Maar soms, agers je biggie, maar in een viering. Je zoekt de Heer, maar het lijkt alsof je voor Numendal zoekt. Er is een broeder, William McDowell. Ik ga straks een poko van hem afspelen. William McDowell. Hij zegt: ik was zo hongerig naar de Heer. Ik zocht de Heer, maar ik kon hem niet voelen. Ik kon hem niet vinden. Ik wilde zijn aanwezigheid proeven. Ik wilde zijn aanwezigheid voelen. Ik wilde het zien, zei hij. Ik wilde God hebben. En hij was een voorganger.
En ik kon het niet vinden, zei hij op een bepaald moment. En hij zei toen dat hij in vasten is gegaan. Hij heeft niet gegeten. Hij was echt in een extreme zoektocht gegaan. Op een extreme zoektocht naar de Heer. Waar hij zichzelf letterlijk had gesloten in de kamer. En hij zei aan de Heer: Heer, ik ga niet uit deze kamer totdat ik u voel. Totdat ik u ontmoet. Because I want to feel your presence. I want to be there with you. Zo'n honger had hij. En na 3 dagen niet te zijn gebaard. Hij is helemaal niet uit zijn kamer gegaan. Amano drie. Amamit gado. Maar soms is het ook dat de Heer gewoon weg stil is voor een heel seizoen, voor een hele periode. En dat je acties revit, tak mooi, zeep, sajaso. Je gaat door zoveel heen. Je maakt zoveel mee. Er gebeurt zoveel in je leven. Gewoon in één keer, in één klap zoveel dingen. De reacties schreef je dat Carlos heeft zei, jong. Wat gebeurt er? Ja, toch zijn toch dingen die we meemaken. Maar de Bijbel leert ons dat de Heer ten aller tijde met ons is. In Psalm 139 zegt hij: De Heer kent al je wegen, je zitten, je opstaan en je gedachten. Let wel dat hij zegt: De Heer kent al je wegen, je zitten, je opstaan en je gedachten. Hij weet het, hij ziet het. Spreuken 15 vers 3. Een van mijn favoriete teksten. Gods ogen zijn overal en zien alles wat mens doet. Jeremia 23 vers 24. Niemand kan zich voor God verbergen omdat hij alles ziet en overal is. Hij is overal. En hij ziet alles. Hebreeën 4 vers 13. Niets in de schepping is voor God verborgen. Alles ligt open

Ik ben het misschien niet waard. Ik ben te slecht voor de Heere. Ik ben niet belangrijk voor God. Hé, is een leugen van Satan. Het is eigenlijk een belediging. Want de Heer houdt verschrikkelijk veel van u. Ontzettend veel van u. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Alleen zodat u dicht bij hem kan zijn. Alleen zodat hij dicht bij u kan zijn. Dan is het onmogelijk dat u denkt van... De Heer is zeker niet bij me omdat ik niet belangrijk ben. Er zijn belangrijkere dingen die de Heer kan doen. U bent heel erg kostbaar in Gods ogen en hij kijkt naar u. Hij zegt misschien niets. Misschien bent u in een periode waar hij gewoon stil is. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet daar is. En de Heer ziet u. Hij hoort u. Hij hoort uw hulpgeroep. Hij kent uw problemen. De Heer ziet uw hart. Kan hij ook zo trangen, agersnoas, maar ik zie u, maar de Heer ziet u. In de teksten die we net hebben aangehaald, dan zie je dat de Heer alles ziet en overal is. Dus uw problemen ziet hij ook. Uw ziekte ziet hij ook. Het enige dat we moeten blijven doen is vertrouwen en geloven dat hij met ons is. En laat Satan u niet misleiden of verleiden. De Heer ziet u. Ook al ziet niemand anders u, en dat is niet belangrijk. De mens hoeft u niet te zien. Maar God ziet u. Dat moet u weten. God kent u, God ziet u. Ja, dat is belangrijk. En daarom zegt de Bijbel ook, alles wat je doet, doe het als voor de Heer. Niet als voor de mensen. Want wanneer je dan geen erkenning gaat krijgen bij de mensen, ga je boos worden en teleurgesteld worden. Maar doe het voor de Heer, ga je nooit teleurgesteld raken, man. De Heer beloont. Dus dat is de bemoediging van vanmorgen. Ik hoop dat u hebt mogen bemoedigen. Ik hoop dat u bent opgebouwd. En dat u mag weten dat u niet alleen bent in het leven. Want soms gaan we door zoveel heen en het lijkt alsof we alleen door het leven heen gaan. Maar het is helemaal niet zo. De Heer ziet u. En het is genade dat hij ons ziet. Hij is met ons. Mooi zo. We gaan zo meteen de dagtekst van vandaag afspelen. Daarna krijgt u de Happy Kids. Na de Happy Kids krijgt u om 7 uur dan het nieuws van vanmorgen. En daarna na 7 ben ik dan terug bij u. Ik zeg nogmaals goedemorgen. En welkom bij de Morning Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 20 augustus 2026. Mijn woning zal bij hen zijn. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Mijn woning zal bij hen zijn. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Ezechiël 37, vers 27. Het leerwoord. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Johannes 1, vers 12. Het gezang.

0: Waar ik ga, zit of sta, laat mij u aanschouwen met een stil vertrouwen. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aangesteld, Ruby.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Dank u voor het wonder in mijn leven. Dank u voor uw geest en voor uw kracht. Dank u dat u alles hebt gegeven. Dat u alles voor mij hebt volbracht. Dank.

Amen. Dank u voor het wonder in mijn leven. Dank u voor uw geest en voor uw kracht. Dank u dat u alles hebt gegeven. Dat u alles voor mij hebt volbracht. Dank, dank, dank.

0: Amen. Amen. Odi, odi, happy kids. Alasan ibong? Iya, he. Met mij gaat het ook goed. Ik ben zuster Hermin en deze week zal ik de vertellingen doen. Maar voordat we verder gaan, wil ik eerst met jullie bidden. Lieve Heere God, dank u wel voor deze mooie dag. Lieve Heer, ik leg alle happy kids in uw machtige handen. Bescherm hun en houd ze altijd vast, zodat ze mogen weten dat ze altijd veilig bij u zijn. Dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Zo, happy kids, gaan we de tekst samen doen? Ja? Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Gaan we het nog een keer samen doen, ja? Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Dat hebben jullie geweldig gedaan. Goed zo. Straks, na de vertelling, gaan we het weer samen doen. Ja? Afgesproken. Zo, happy kids. Vandaag ga ik jullie vertellen wat er verder is gebeurd met Shriman. Shriman, die werd door de EBGS gevraagd om aan de Hindustanen in de stad en in het district te vertellen van de Heere Jezus. Zo iemand noemen wij een evangelist. Een evangelist is dus iemand die speciaal naar andere mensen gaat om hun van de Heere Jezus te vertellen. 10 jaar lang, happy kids, heeft Shriman Singh onvermoeibaar gewerkt in Komowijnen. Hij trok de voet van de ene plaats naar de andere. Van de ene hut naar de andere. En vaak had hij het heel erg moeilijk. Soms, happy kids, werd hij uitgescholden of uitgelachen. Dat is niet fijn, hè? Soms moest hij met een houwer een weg door het bos maken om naar de mensen te gaan. Want het was echt moeilijk te bereiken. Dan moest hij eerst het bos openkappen om een weg te maken. Heel vaak moesten er tochten gemaakt worden in wankelende korialen. Shriman Singh zette door. Hij stopte niet door, happy kids. Hij zette door en hij bracht het evangelie waar hij maar kon. Zo, happy kids. Heel wat jaren gingen voorbij. Shriman Singh had zijn reisgenoot Ramdas wel eens ontmoet. Maar hoe was het nu met hem? Shriman Singh wist dat Ramdas in Saramaka woonde. Shriman besloot hem een bezoek te brengen, happy kids. Na heel wat vragen vond hij tenslotte het huisje van zijn vriend. He, eindelijk. Toen hij naar binnen ging, zag hij dat Ramdas ziek was. Heel erg ziek. Hij had hoge koorts. Maar, wat was hij blij met het bezoek van zijn oude vriend Shriman Singh. Zo blij, dat Ramdas eigenlijk helemaal was vergeten dat hij niet kon opstaan. Na elkaar gegroet te hebben, vertelde Ramdas wat hem in de laatste jaren allemaal overkomen was. Shriman, ik ben een trots en koppig mens geweest, zei Ramdas aan Shriman. Ik dacht van mezelf dat ik goed was. Maar ik kende mezelf niet. Ik heb mijn vrouw Piyari zoveel verdriet gedaan. Vlak voordat zij stierf, heeft zij mij gesmeekt
1: om gedoopt te mogen worden, maar ik wilde niet. Hoe zij mij ook verzocht en smeekte, het hielp niet. Zonder gedoopt te zijn is ze gestorven. Ik was slecht. Ik heb de Heere Jezus buiten de deur van mijn hart laten gaan. Ik wist niet dat ik blind was. Ik begreep niet dat ik gebonden was aan de zonde. Ik was ongelukkig. Ik wist niet dat ik in diepe duisternis zat. Ik heb de duivel in mijn hart laten regeren. Ik was met zonden beladen. Niemand had zoveel zonde als ik. Maar nu weet ik dat de Heere Jezus mijn hart rein heeft gemaakt. Hij heeft mijn zonden vergeven. Ik was ongelukkig, maar nu ben ik blij en gelukkig. Ik was gebonden, maar nu ben ik vrij. Ik was verloren, maar nu heeft Jezus mij gered. Ik had geen rust en geen vrede in mijn hart, maar nu heeft Jezus mij met zijn vrede vervuld. Verder kwam hij niet. Happy Kids, Ramdas sloot zijn ogen en viel in een diepe slaap. Sriman was blij, heel blij. Jarenlang had zijn vriend Ramdas slecht geleefd en de duivel de baas laten zijn in zijn leven. Maar nu was het allemaal anders. De Heere had zijn hart rein gewassen van alle zonden. Nu diende hij de Heere Jezus en was christen geworden. Nu was het goed. Zo gaat het soms ook met ons. Dan is het niet goed in ons hart. Dan doen wij allerlei dingen die de Heere God niet goed vindt. Maar net als Ramdas kan jij de Heere Jezus ook vragen of hij je wil vergeven en in jouw hart wil wonen. Wat er verder gebeurt, Happy Kids, horen jullie morgen. Gaan jullie morgen weer luisteren? Ja? Afgesproken. Zo, gaan we de tekst nog een keer samen doen? Ja? Oké. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Dat hebben jullie goed gedaan. So happy kids. En dat was het voor vandaag. Tot morgen. Odie, odie.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Veroorzaker dodelijk aanrijding Frederikshoopweg eerder betrokken bij ongeval. Examenresultaten leerjaar 10 zorgen voor teleurstelling bij ouders. 300 woningen Voorburg en Reeberg nog dit jaar gereed. DNA-leden zetten vraagtekens bij toekomst SLM. Landveld verwacht duidelijkheid in september. Times of Suriname schreef vandaag: veroorzaker dodelijke aanrijding Frederikshoopweg eerder betrokken bij ongeval. De 58-jarige PM, verdachte van een dodelijke aanrijding aan de Frederikshoopweg, was eerder dit jaar al betrokken bij een ongeval aan de Magentekanaalweg. Daarbij zou hij onder invloed van alcohol hebben gereden, waarna zijn rijbewijs werd ingevorderd. Volgens de politie bleef hij, ondanks de invordering, rijden. Bij de dodelijke aanrijding reed hij een voetganger aan en reed vervolgens door zonder te stoppen. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. PM meldde zich woensdag bij de politie en is aangehouden en in verzekering gesteld. De gebruikte Nissan Cube is in beslag genomen voor onderzoek. De politie zet het onderzoek voort. Ook Times of Suriname schreef vandaag: examenresultaten leerjaar 10 zorgen voor teleurstelling bij ouders. De bekendmaking van de examenresultaten van leerjaar 10 heeft bij veel ouders en leerlingen voor teleurstelling en onzekerheid gezorgd. Sommige leerlingen die gedurende het schooljaar goed presteerden, zijn op basis van hun examenresultaten niet bevorderd naar leerjaar 11 of komen niet in aanmerking voor de gewenste richting. Ouders vinden dat het examenresultaat te zwaar meeweegt en willen meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor hun kinderen. Ook leerkrachten maken zich zorgen over de beschikbaarheid van schoolplaatsen en de doorstroom, omdat tegenvallende resultaten extra druk kunnen veroorzaken op de capaciteit van scholen. Ouders en leerkrachten hopen daarom dat scholen en het ministerie tijdig oplossingen en duidelijke begeleiding bieden, zodat leerlingen ondanks tegenvallende examenresultaten verder kunnen met hun onderwijs. Starnieuw schrijft vandaag: 300 woningen Voorburg en Reeberg nog dit jaar gereed. Minister Diana Pocky van SOSAVO verwacht dat 300 woningen nog dit jaar worden opgeleverd binnen het Affordable Housing project. 150 in Voorburg en 150 in Reeberg. De woningen zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die eerder al voor het project zijn geregistreerd. Er komt geen nieuwe inschrijving. Geselecteerde deelnemers moeten een eigen bijdrage van 135.000 SRD betalen. Het project liep vertraging op, maar de regering probeert de uitvoering te versnellen. Het ministerie werkt samen met bouwbedrijven en de Islamic Development Bank. Pocky erkent dat de woningbehoefte veel groter is en zoekt daarom ook naar samenwerking met particuliere bedrijven om meer woningen te realiseren. Ook uit Starnieuws halen wij vandaag: DNA-leden zetten vraagtekens bij toekomst SLM. Landveld verwacht duidelijkheid in september. De toekomst van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij staat opnieuw ter discussie in de Nationale Assemblee. Parlementariërs willen duidelijkheid over de werkelijke schulden, de financiële steun van de staat en de toekomst van de maatschappij. De mogelijke opties zijn het behouden van SLM als nationale luchtvaartmaatschappij, gedeeltelijk privatisering of een andere constructie. Minister Raymond Landveld kan nog geen definitieve antwoord geven. De SLM heeft momenteel operationele en technische problemen, waaronder defecte vliegtuigen. Maar probeert de bezettingsraad te verbeteren door regionale vluchten zoveel mogelijk met één toestel uit te voeren. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
3: Boy, mi clara ozo. Mala sa obo preis. Plus abe chep ko smara? Ami suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati.
4: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tulis mi tegi, bab. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi die GU, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
5: Pristine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerhuisstraat 23... We go the extra mile.
6: Telesuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award voor het snelste netwerk in Suriname. Telesuur, keeping us in touch.
7: Radio Shalom.

0: Yes, we zijn terug. Live in de uitzending. En het is momenteel 13 over 7. Dat wil zeggen, we zijn in het tweede gedeelte van de Morning Move. Voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, welkom bij de Morning Move. Het is een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van de Morning Move. We luisteren naar Brotherhood Music met Open the Eyes of My Heart. Het is vandaag donderdag 20 augustus. En we zijn in de grote vakantie. Dus voor degenen die geslaagd zijn nogmaals, ik zei het gisteren ook al, van harte, harte gefeliciteerd. Degenen die over zijn, hartelijk gefeliciteerd. Degenen die het niet hebben gehaald, no sweat, no problem. Het volgende schooljaar gaan we verder. Hard opnieuw proberen. En dit keer gaan we het extra beter doen. Onze inzet. Niet op de laatste moment gaan studeren. Niet alles ophopen. Onze huiswerk op tijd maken. Als je bijles nodig hebt, moet je je niet schamen daarvoor. Gewoon mama vragen, papa vragen van, hey, ik snap het niet. Ik denk dat ik meer ondersteuning nodig heb. En vandaag ben ik niet alleen in de studio. Maar ik ben met een nieuwe broeder in de studio. Dus ik geef hem even snel de kans om zichzelf voor te stellen. Broeder, wie bent u?
1: Ja, goedemorgen. Mijn naam is Travis Chokrodjaji.
0: Hi, Travis. We hebben Travis hier in de studio. En Travis is nieuw hier op Shalom. Hij gaat ook zijn bijdrage leveren hier. En vanmorgen ben je voor het eerst in de uitzending?
1: Dit is mijn eerste keer.
0: Is je eerste keer. niet de laatste keer. Maar zijn eerste keer. En Travis, wat ben je hier komen doen bij Radio Shalom?
1: Nou ja, zoals u zegt zelf, de Heere leidt. Dus ik ben ook voor de Heere komen werken.
0: Mm-hmm. Ja. Mooi zo. Nou, jullie hebben het gehoord. Travis is hier gekomen om zijn bijdrage te leveren. Of het nou in de omroep is, in de technici. I don't know hoe de Heer hem gaat gebruiken. Maar laten we blijven bidden voor Travis. En dat hij echt de bijdrage mag leveren. Die God heeft geplant in zijn hart. Het verlangen dat God heeft geplant in Travis zijn hart, dat het tot uiting mag komen. Zometeen om 7:30 gaan wij over tot de herhaling van onze bemoediging van morgen. En Travis, jij luistert al lang naar Radio Shalom?
1: Ja, ik ben ook sinds kinds af opgegroeid met Radio Shalom.
0: Ja? En hoeveel jaar is dat?
1: Ja, sinds ik kind was hoor. Dus 6, 7 jaar geloof.
0: Mooi. Dus vanaf je 6e of 7e jaar?
1: Klopt, ja. Want mijn moeder luisterde altijd naar Radio Shalom.
0: In de ochtend?
1: Ja, in de ochtend.
0: Mooi.

De vertaling van Ashouf Elecha wil zeggen coming back to you. Terug naar de Heer. Voor degenen die onderweg zijn naar het werk, voorzichtig. Je hebt geen haast zomaar in het verkeer. Als je laat bent, ben je laat. Laat gewoon even weten aan de directeur of je HR, Minusabi, je leidinggevende. Van hey, ik ben een beetje laat vandaag. Ga niet racen over de weg. Je zorgt voor chaos. Je zorgt voor onveiligheid in het verkeer.

onze WhatsApp. Die mag gevuld worden met WhatsApp berichten. Er zijn inmiddels al een heleboel WhatsApp berichten binnengekomen. Maar als u nog geen bericht hebt gestuurd, stuur dat even snel op het nummer 8755358. Laten we samen radio maken. Laten we elkaar opbouwen. Laten we elkaar bemoedigen. Als je vanmorgen misschien al stille tijd hebt genomen met de heren. Je hebt je Bijbel gelezen. Laat weten wat je hebt gelezen. Wat heeft de Heer aan je geopenbaard vanmorgen? En misschien kan het tot opbouw zijn. Maar ook voor degenen die jarig zijn. Wat hebben te vieren. Van harte, harte gefeliciteerd. En misschien kent u iemand die jarig is vandaag. Mag u de persoon ook gaan feliciteren? Via Radio Shalom.

En we gaan even over tot de WhatsApp berichten. Het is momenteel 9:09. Dat wil zeggen dat we nog 9 minuten hebben voordat wij overgaan tot de recap van vanmorgen. De bemoediging van vanmorgen. Nogmaals een hele goede morgen aan degenen die luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. En onze eerste WhatsApp van vanmorgen, die is gestuurd om 5:00 's morgens. We waren nog niet eens begonnen met de morning move. En dat was mama Cynthia. Mama Cynthia die zegt, gadoboom, gadoboom. Pat van Wanika is wakker. Psalm 103, vers 2 en 3. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest. De Heer is zij met u. Wees genezend. Love you van mama Cynthia. Mama Cynthia, love you too. En een hele goede morgen. Mensen, het is bijna weekend. Dus we beginnen al feest te vieren.

Sterzietjes, de tweede persoon die een bericht heeft gestuurd. Dat was om 5:15. Goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Dank de heren voor deze nieuwe dag. Psalm 113 vers 1 tot en met 6. Halleluja, looft gij des heren, looft de naam des heren. De naam des heren zij geprezen, van nu af aan tot in eeuwigheid. Van waar de zon opgaat, tot waar zij ondergaat. Zij de naam des heren gelooft. Verheven boven alle volken is de Heere. Boven de hemelen is zijn heerlijkheid. Wie is als de Heere, onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag neerziet in de hemel en op de aarde? En zuster Sietje die zegt, dank voor uw bemoediging. Ik wil broeder Ian alvast een mooie verjaardag toewensen, samen met uw gezin. Bogo bogo blessie, Den Haag is wakker. Groetjes van zuster Sietje. Ja, dankjewel, zuster Sietje. Inderdaad, vandaag is donderdag. Dat wil zeggen, morgen ben ik niet in de uitzending. Ik ben dan pas volgend maand weer in de uitzending. Als alles goed gaat, zo de heren wil, ben ik dan 1 september weer in de uitzending. Of 2 september. En inderdaad, volgend week, precies over een week, is het mijn jaardag, 27 augustus. Ja, ik weet. Mijn zuster Sietje, die is niet vergeten. We hadden een zuster op de radio. Een van de luisteraars. Die kende letterlijk iedereen's jaardag. Ze schreef het op. Ik weet even niet meer hoe die zuster heet. Maar als u nog steeds luistert, goedemorgen aan u. Ja, dat was James Wilson met I Got A Song. We gaan nu luisteren naar Jesus Culture met Rooftops. Een hele oude pokoe. Zuster Sietje is 30 augustus jarig.

Mama Evi die zegt, bless je uitzending. Was het ook zo zwart bij jou zonder regen? Nee. Het was normaal vanmorgen. Maar gisteren heeft het wel heel hard geregend.

We hebben nog ongeveer 3 minuten voordat we starten met de bemoediging. De herhaling van de bemoediging. U mag nog steeds uw WhatsApp bericht sturen op het nummer 8755358. Laat weten van waar u uit luistert. Is het Noord, Zuid, Oost, West? Just let us know. En ook degenen die luisteren buiten Suriname. Ik denk aan onze familie in Nederland. Onze familie in België. Overal waar u nou bent. In Amerika. In Curaçao. Aruba. In Korea. It doesn't matter. Zolang je internet hebt, kan je luisteren naar Radio Shalom. Dus ga je misschien op vakantie? Geen probleem. Je kunt altijd livestreamen op www.shalomsuriname.com. Dan hoeft u geen enkele programma te missen. Geen enkele bemoediging. Kunt u nog steeds naar opbouwend muziek luisteren.

En voordat ik vergeet, 5 september hebben wij onze open dag hier bij Shalom. En onze fundraising. We zijn bezig met een nieuwe studio hal. Een nieuwe, het is een studio die we al heel lang in planning hebben. We proberen zoveel als mogelijk op 5 september gelden binnen te halen. Om te beginnen met, het is eigenlijk al gebouwd, maar er zijn wat dingen die gerenoveerd moeten worden. We moeten apparatuur kopen, we moeten bijvoorbeeld airco's plaatsen. Dus er is nog een heleboel die we moeten doen aan ons

Jullie gaan lekker zwemmen. Maar kijk even of u tenminste voor een uurtje of zo erbij kan zijn. U krijgt een rondleiding hier. Misschien gaan we live op de radio samen. Misschien kunt u jingles maken. I don't know. We gaan echt een leuke dag ervan maken. Er wordt ook eten verkocht. Er wordt drinken verkocht. De organisatie Mang Meet Mang gaat ook meedoen. Er zullen een aantal organisaties meedoen. Dus het wordt echt een leuke tijd. We starten om 9 uur en eindigen om 3 uur. Dus probeert u dan tussen 9 en 3 erbij te zijn. Zodat we een fantastische en leuke tijd met elkaar kunnen hebben. Laten we samen kennis maken. Als u al jaren luistert, net als Travis. Die luistert al heel lang naar Radio Shalom. Maar u heeft nooit kennis gemaakt met de mensen hier bij Radio Shalom. Die werken voor God. Dan kunt u ook die dag zelf kennis maken met de mensen. Maar het hoofddoel is dus onze studio. Die willen we gaan bouwen. Dus we hebben nu hulp nodig. We kunnen het niet alleen. En als we de studio hebben gebouwd, dan kunnen we veel meer gaan doen. We kunnen het maken tot een multifunctionele zaal. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Maar ook opnames doen. We kunnen eigen productie doen voor de tv. Dus het is alleen maar voordeel en voordeel en voordeel. Het is alleen om Jezus bekend te maken. Het is om het Koninkrijk van God op te bouwen. Dus help mee, help mee, help mee. We hebben uw hulp nodig.

gaan zo meteen weer de berichten lezen. Want er zijn nog een paar berichten binnengekomen. Als u nog geen bericht hebt gestuurd, mag u dat nu doen. Op het nummer 875-5358. Neem even snel je telefoon en groet gewoon even snel. Laat weten dat u luistert. Het is inmiddels 7:58. Dat wil zeggen dat wij overgaan tot de herhaling van onze bemoediging van morgen.

Vanmorgen hebben we gesproken over een bemoediging. Of ja, vanmorgen hebben we bemoedigd over... ja, de titel van onze bemoediging was God ziet u, laat me het zo zeggen. En soms lijkt het erop alsof u door het leven heen gaat. Of ja, vaker komt u dan in een periode, een situatie terecht... waarbij je zelf gewoon even afvraagt van... Hey, ziet God me wel? Hoort God me wel? Soms lijkt het erop alsof je letterlijk alleen bent in het leven. Je gaat door zoveel heen. Je gaat door zoveel struggles heen. Het leven is niet makkelijk. Het leven is wel mooi, toch? Het is wel mooi. Maar het is niet makkelijk. Het kan soms heel erg uitdagend worden. Ik kan het zeggen als vader, als echtgenoot, dat het niet makkelijk is om een voorspoedig leven te leiden. En soms weer dat dingen gewoon, ja, gewoon heel makkelijk gaan. Toch? We hebben dat liever. Gewoon dat het echt gewoon makkelijk gaat. Weet je, zodat je even kan uitblazen en gewoon even kan genieten. Maar soms lijkt het erop alsof je niet leeft. Maar alsof je wordt geleefd. Alsof je zoveel dingen meemaakt. En soms lijkt het allemaal te veel. En het mooie van de grap is dat meestal de mensen het niet doorhebben waardoor je heen gaat. Dat jij alleen, of ja, jij en je vrouw, die weten alleen waardoor... Soms weet je vrouw niet eens waardoor je heen gaat. En dan is het letterlijk you and God alone. En soms lijkt het erop alsof jij letterlijk alleen ervoor staat. En alsof God je gewoon in de steek heeft gelaten. En dat heb ik ook vaker mee moeten maken. Maar ik haalde ook aan. Het lijkt er ook gewoon op alsof... Net als op de school. Wanneer je dan je toets moet maken of je examen moet maken. Dat de meester of de juf tijdens de examen...

gewoon rustig is. Maar ik geloof ook dat het is om ons op te bouwen. Om ons te laten groeien. Om ons te laten slagen, om het zo te zeggen. Zodat wij dan gebruik kunnen worden in Gods koninkrijk. Soms moet je door omstandigheden gaan waarbij de Heer stil is. En waarbij hij gewoon kijkt, wat ga je doen? En het is niet makkelijk, het is heel erg uitdagend. Want je hebt wat we heel graag willen hebben. Het zou toch geweldig zijn als je ten aller tijde de stem van de Heer kon horen. Waarbij je zegt, Heer, ik heb dit nodig. En dan hoor je gewoon letterlijk, ja oké, ik doe dit voor je. Heer, ik heb een nieuwe auto. Oké, ik ga het nu niet kunnen doen, maar over zoveel jaren, wanneer jij ready bent, ga ik het doen. Het zou heel mooi zijn als we ten aller tijde de stem van de Heer konden verstaan. En dan zou het heel makkelijk zijn, ja. Maar het is soms uitdagend wanneer je soms, ja, waarop het lijkt alsof je letterlijk alleen ervoor staat. Waar niemand je ziet. Je bent wel in gezelschap. Je bent wel misschien in de buurt van mensen. Je praat met mensen. Maar ze weten niet wat er eigenlijk in je omgaat. En dat kan heel erg uitdagend zijn. Het kan heel moeilijk worden. En soms kan je kan avonden hebben waarbij je niet slaapt. Je kan avonden hebben waar je letterlijk gewoon huilt. En de Heer vraagt van, Heer, ik weet niet wat ik moet doen. Ik hoor u niet. U praat niet tot me. Het lijkt alsof ik bid, maar het lijkt alsof ik gewoon tot de lucht praat. Ik hoop niet dat ik alleen degene ben die dit meemaakt. Ik geloof het niet. Maar weet u wat er in de Bijbel staat geschreven? In Psalm 139, vanaf vers 1 tot en met 3 staat geschreven, de Heer kent al je wegen, je zitten, je opstaan en je gedachten. Hij weet het, dat wil zeggen, hij ziet u. In Spreuken 15 vers 3 staat geschreven, Gods ogen zijn overal en zien alles wat mens doet. Dus dat wil zeggen, hij weet alles, hij ziet u. Jeremia 23 vers 24 zegt, niemand kan zich voor God verbergen. Waar? Omdat hij alles ziet en overal is. En de laatste tekst dat ik u wil geven is Hebreeën 4 vers 13. Niets in de schepping is voor God verborgen. Alles ligt open en bloot voor zijn ogen. En dat wil zeggen, inclusief u. Inclusief uw problemen. Inclusief uw situatie. Inclusief uw zorgen. Inclusief uw dromen. Inclusief uw wensen. Inclusief uw verlangen. Inclusief uw hart. Inclusief uw tranen. Inclusief alles dat met u te maken heeft. Want soms lijkt erop van, hey, ik ben het niet waard. Misschien is de Heer mij vergeten. Misschien heb ik iets gedaan dat de Heer heeft gepijnigd, waardoor ik eigenlijk gestraft word. Hey, dat is een leugen van Satan. Laat Satan u niet misleiden. Laat Satan u niet verleiden om u te laten denken dat u niet waard bent. De Heer houdt verschrikkelijk veel van u. Dat hij stil is, wil niet zeggen dat hij niet daar met u is. Meestal in de Bijbelshops, de Bijbelwinkels, zoals SBG, daar heb ik het voor het eerst gelezen. Dan krijg je de posters over de voetsporen in het zand. Waarbij de man loopt op een strand en hij ziet alleen zijn voetsporen. En hij klaagde en zei van, volgens mij gaat het zo hoor. Ik heb alleen gelopen. En hij sprak met, of het zijn vader is of God. Ja, zie je, ik loop alleen door het leven. En op een bepaald moment dacht hij van, hey, ik ben alleen in het leven. Maar de vader die sprak tot hem en zei, nee, dat zijn mijn voetsporen. Want ik heb jou opgetild. Ik heb jou gedragen door het leven. En dat is wat de Heer doet. Soms lijkt erop alsof we alleen zijn. Maar het feit dat u leeft is teken van Gods genade. Het feit dat u vannacht bent opgestaan is teken dat u niet alleen bent, maar de Heer ziet u en hij voorziet u. Het is een teken dat hij met u is. Het feit dat u vanmorgen uw koffie kon drinken, uw thee kon drinken, uw broodje kon opdoen, is teken dat hij u ziet en hij heeft voorzien. Dus laat dit tot bemoediging zijn voor u. Denk niet dat u alleen bent, maar de Heer is echt met u en hij ziet u. Nou, dat was heel in het kort de bemoediging van vanmorgen.
Ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt. Ik hoop dat het een bijdrage mocht leveren aan uw geestelijke gesteldheid. En dat u vanmorgen op bent gekrikt. En dat u lekker door het leven, door deze dag heen kan gaan. En dat u ook iemand anders kunt bemoedigen. Want dat is dus de bedoeling, dat we elkaar gaan bemoedigen. En dat het een snowball effect mag hebben. En dat u dezelfde bemoediging dat u heeft gehoord vanmorgen. Een collega, een broeder, een naaste van u, uw buurman, uw tante kunt opbellen van hey, ik heb dit gehoord. En het is op mijn hart om jou ook te vertellen dat de Heere u ziet. Het maakt niet uit door welke probleem of situatie u heen gaat. De Heere ziet u. Nou, we gaan luisteren naar Raise a Hallelujah van Bethel Music. Want ik heb genoeg gesproken. En ik hoop niet dat jullie balen van mijn stem. Dus we gaan luisteren naar Raise a Hallelujah van Bethel Music. Jonathan en Melissa Helzer. Tot zo.

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HTS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat ik me naar niks doe.
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Moet je binnenkort je schoolspullen weer aanvullen? Je hoeft maar naar één adres. Kerpelani heeft nog steeds de ruimste sortering aan schoolbenodigdheden. Stoere, praktische en modieuze schooltassen met werkelijk alles wat erin thuis hoort. Voor zowel de kleuter als de universiteitsstudent. En ook de Crea Bea komt aan haar trekken. Kleurrijke verfsoorten, klei, stickers en glitters maken van elke hobbyist een ware artiest. Voor elke klus en elk budget. Dus, heb jij binnenkort weer schoolspullen nodig? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani, safe and enjoy.
5: Telesuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award voor het snelste netwerk in Suriname. Telesuur, keeping us in touch.
6: Says this.

0: Yes, hij was één terug. En we luisteren naar Fred Hammond met Lord, How I Love You. We gaan even weer over tot de WhatsApp berichten. Want het is momenteel al 8:10. Het is heel snel gegaan. Dus we hebben nog maar 10 minuten met elkaar. Dus als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, mag u dat doen. U mag het nog sturen. Probeer het voor 7:55 te sturen.
1: Now join in and sing it with us. Lord, my heart is yours.
0: Broeder Brian, ga jij daar? Zeg goedemorgen Suriname. Gadoboom. We zijn bedekt. Net met het bloed van Christus. At home, on the road and at work. Amen, brother Ian. Goedemorgen, broeder Ian en shalom, familie. Hopelijk ben je helemaal hersteld. Nee, niet helemaal. Je hoort het nog een beetje aan mijn stem. En ik moet nog een beetje hoesten. Dus ik ben nog niet helemaal beter. Maar blijven jullie voor me bidden, hoor. Genoeg uitrusten, broeder. Aan alle leerlingen die over of geslaagd zijn, gefeliciteerd. Degenen die het niet gehaald hebben, kop op. Je hebt nog een kans. Geniet van de vakantie, maar gebruik het ook nuttig met schoolwerk. Ook de felicitaties aan leerkrachten, docenten voor het harde werk. Nu is het lekker uitrusten. Een gezegende dag vandaag allemaal, afzender zuster Ferouche. Goedemorgen Ferouche. En dankjewel voor jouw WhatsApp bericht. Mama Florence, die zegt goedemorgen geliefde broeder. Broeder Ian, God zegen u broeder. Travel. Is Travis. Hij zegt travel. Nee, zij zegt. Maar Florence bedoelt Travis. Hij zegt, u bent welkom. Mogen de Heer je leiden in het werk. Dat u zult doen ter eer en glorie van hem. Blessings, lobby voor ieder.

Ja, zuster Claudine, die zegt, morning broeder, ik ben vanmorgen met een goed begin. Ben bemoedigd, daarvoor ben ik hem dankbaar. Alvast gefeliciteerd met uw verjaardag, samen met mijn oudste dochter. Geniet van uw verjaardag, door Gods genade. Gods zegen voor iedereen. Dank u wel, zuster Claudine. En ook gefeliciteerd, alvast gefeliciteerd met uw dochter.

En de volgende persoon die geappt heeft is zuster Naomi. En zuster Naomi die zegt, morning broeder, een gezegende donderdag aan alle luisteraars, afzender Naomi Bonte. Ja, goedemorgen Naomi. En geniet van de uitzending nog. Het is momenteel 6:08. Schoon. We hebben nog maar 6 minuten om de WhatsApp-berichten te lezen. Mama Carmen die zegt, goedemorgen mijn geliefde broer. Van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam des Heren gelooft. Ik wens iedereen een hoopvolle dag toe voor een fantastische tijd en jaardag. Bogo bogo blessie.

En zuster Astrid die zegt, goedemorgen broer, zo hoor ik uw stem graag. Gisteren was u nog wat hees. Maar prijs God dat hij u genezen heeft. Ja, het is nog niet helemaal 100% hersteld, maar het komt beetjes bij beetjes komt het. Alvast van harte gefeliciteerd met uw jaardag. Mogen al uw positieve wensen... Ja, ik heb alleen maar positieve wensen hoor. Mogen al uw positieve wensen in vervulling gaan. En geniet samen met uw gezin van een welverdiende vakantie. Blessings, broeder. Groetjes van Astrid uit Helmond. En zij stuurt ook een bijbeltekst. 1 Johannes 4 vers 4. U kinderen komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld is. Dus 1 Johannes 4 vers 4. Dank u wel, mama Astrid. En groetjes daar in Helmond. Grens Corneli die zegt groetjes van mij. Mama Corneli, Gods woord zegt tegen ons. Wees stil en weet dat ik God ben. Ik ben de God die u bevrijdt. Ik ben de God die u geneest. En je ook draagt in de stilte van de nacht. Hij is altijd bij ons door zijn heilige geest. Amen en blessie. Ja, Mama Corneli. Groetjes.

0: Goedemorgen, groetjes aan de hele Shalom familie. Een fijne vakantie aan alle leerkrachten en leerlingen. Beterschap, broeder. Dank u wel. Gezegende dag verder, Chiquita. Ja, dank je wel, Chiquita. Groetjes. Dank u wel voor je WhatsApp. Mama Carmen die zegt voor jou een fantastische tijd en verjaardag, Guru. Dank u wel, mama Carmen.
1: Alle, alle, alleluia.
0: Naomi die zegt ook alvast een gezegende jaardag, broeder. Nog vele jaren hierna in goede gezondheid. Alles. Enjoy your vacation. Alles. Psalm 91, afzender Naomi.
1: Jesus, alles voor u. Alles voor u.
0: Hi Naomi, dank je. Fredio, die appt ook en zegt, want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. Job 19, vers 25.
1: Yeah, yeah. Yeah.
0: Groetjes uit Evram Zegen. Ja, groetjes daar te Evram Zegen.
1: Koning Jezus.
0: Ik ga zo meteen moeten groeten. Het is 8:02. Ik, jullie horen me pas over een week. Ja, over een week, eigenlijk 2 weken. 1 of 2 september, zo de heren wil, ben ik dan weer in uw huiskamer.
1: Ja,
0: mama Florence zegt, je wordt jarig, bro Ian. Alvast gefeliciteerd, boko boko blessings voor jou. Geniet van je dag, genade, genade. Ja, mama Florence. Dankjewel, dankjewel. Mensen, ik ga moeten groeten. Mama Evi, zuster Susan, Brian Gayadar, Verouche, Sietje, Claudine, Astrid, mama Corneli, we zeggen grens, mama Corneli, Shekita, Carmen, Naomi, Fredio, Florence. Dankjewel van harte voor jouw WhatsApp bericht. Mijn naam is Ian Murasim. En dit was een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van The Morning Move. Ik zeg, mijn lopje nog aan de lobby van Masra. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai, doei doei.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeder en zuster. Sanfried Jozef, zo'n groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Ik zal vandaag uw gastheer zijn en het thema die ik vandaag met u zal behandelen luidt als volgt: een nieuwe meester, een nieuw leerman. Dit is dag 4, de vierde dag van deze boodschap. En laten we even teruggaan. De schriftlezing die ik hieraan gekoppeld heb, heb ik gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14 en 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. En de sleutelvers die ik heb gebruikt, heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Laten we die tekst even lezen. 2 Korintiërs 5 vers 15. En voor allen is hij, Christus, gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor deze dag, een nieuwe dag. Het is de vierde boodschap. En ik draag dit op aan u, Vader. U was met ons vanaf dag 1 tot vandaag. En ik geloof en ik hoop en dat u met ons zal zijn vandaag. Ik vraag uw leiding, Vader. Neem het over en leid mij. En laat dit als zegen zijn voor elk een, o Vader, die naar zal luisteren. Laat het als zegen zijn voor uw koninkrijk, Heere Vader, en ook voor mij. Ja, ik zit in uw koninkrijk. En ik bid, o Heere Vader, en ik smeek u, Vader, geef mij of bedouw mij met uw geest van wijsheid, uw geest van verstand en uw geest van kennis, om, o Vader, u te behagen vandaag in Jezus' wonderbare naam. Amen en amen. De afgelopen dagen hebben wij gesproken over dit onderwerp. En laatst wat wij hebben gesproken is Christus. God plaatste ons in Christus aan het kruis. Amen. En vandaag wil ik het verder gaan met hetzelfde. God plaatste ons in het kruis. God plaatste ons in Christus aan het kruis. Ja, amen. Dus toen God ons redde, plaatst hij ons in Christus aan het kruis. Wat met Christus gebeurde, gebeurde met ons. Omdat wij met Christus waren, waren toen hij gekruisigd werd, werden wij met hem gekruisigd. Toen hij stierf, stierven wij met hem. En toen hij opstond, stonden wij met hem op. Apostel Paulus zegt in Galaten 20 vers 21. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En mij heeft lief gehad, die mij heeft lief gehad en zich voor mij gegeven heeft of overgegeven heeft. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet. Want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven. Amen. Kortom, Galaten 2 vers 20, 21. Halen we een stuk eruit en we zeggen: met Christus ben ik gekruisigd. Amen. Dus ik gaf een voorbeeld dat je knippen kent of een foto vanuit een boek en je plaatst het in een map. En je, waar je die map ook zet met die foto erin, Die foto is ook daar. Ook al ga je met die map naar het buitenland. Die foto gaat mee naar het buitenland. Amen. Dus apostel Paulus heeft hier gezegd. Met Christus ben ik gekruisigd. Hetgeen voor apostel Paulus gold, geldt ook voor ons als christenen. Christus stierf voor ons en wij stierven met hem. Dit zijn twee belangrijke feiten die iedere christen moet weten. En het geldt voor ons. Je zou jezelf de vraag stellen waarom God ons plaatst in Christus. God plaatst ons in Christus omdat we niet langer door onze eigen ik geregeerd zouden worden. Romeinen 6 vers 6. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Dus wanneer wij met Christus gestorven zijn, gestorven zijn, dan zo ontneemt God de kracht van Satan. Je weet, zonde, dus dit en de in een natuur voor nu ja zomorgen. En hij doet mee na niks van ons hier meer. Hij heeft geen zuurstof meer nodig. Hij heeft geen eten meer nodig. En dus we zijn gestorven met Christus aan het kruis. Dus de eigen ik, die ook al probeert hij zichzelf te zijn. Hij kan niet doen wat hij doet met wat hij wil doen met ons. Omdat Christus ons koffert. Ayepo. Dus we zijn niet meer vrij. We zijn in de boezem van Jezus Christus. En in de boezem van Jezus Christus met tegi, met barrio, noasan no marijer dape, morolek na Jezus servi. In Jezus is king, zondo no kan voor heerschappij nooit. Alles aan de onderworpen. Amen. Dus Christus is onze nieuwe meester. God rekende niet alleen af met onze egocentrische leven, maar hij gaf ons een nieuwe meester. Onze nieuwe meester is Christus. Hij is gekomen om ons, om in ons hart te wonen. En hij is Heer van ons leven. In Romeinen 14 vers 9 lezen we. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden. Opdat hij en over de doden, over doden en over de levende heerschappij voeren. Amen. Dus nogmaals, Romeinen 14 vers 9. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over doden en over levende heerschappij zou voeren. Wanneer Christus als koning heerst in ons hart, produceert de Heilige Geest zijn leven in ons. Dus een meester, niet automatisch wat hij leert in ons, maar hij produceert en leeft in ons. Precies zoals het vlees, de eigen ik produceert in ons leven, zo produceert de Heilige Geest zijn leven in ons. Amen. Dus de Bijbel vertelt ons hoe zijn leven zich in ons openbaart. En dat kunnen we zien in Galaten 5 vers 22. Ja, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Amen. Dus dat is het product, de vrucht van de Heilige Geest in ons leven. Amen. U gaat zelf merken van wanneer jij van bewust bent dat je niet alleen op je kali-kali bent, of in je kali-kali bent, maar dat je nu in de boezem van Christus leeft, in werkelijkheid leeft, dan zal je zien dat je automatisch liefde produceer, blijdschap produceer, vrede produceer, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Amen. Dus voor ons, ook al schieten we tekort, we hoeven niet te vrezen voor veroordelingen. Amen. Omdat iedereen naar boezem voor Mastra. Maar dat vraag van jou om overgave. Imgi Abrana Mastra. Mek Mastra tiriu. Mek a tik Abrana in you. Omdat God doet een biggie sand you. En zodra je denkt, geef doe a bonzani. Au go. Au gebeurt. Amen. Mek God bless you na a word to this. Lek fa utaki. We hebben een nieuwe meester. En de meester die leert ons. Niet alleen maar, of zeg maar, niet alleen hij onderwijst ons, maar hij produceert zijn karakter in ons. En daarom, wat ons maar sabe voeren, of bevoermoro, wat ons sabe lenen, lenmoro, wat ons sabe bediscrimineren, discrimineermoro. Yeshiyu srevi lek atrawan. En dat is mekama gobun. Amen. May God bless you. Amen en amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, gele pezi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst. En als add-on hebben wij zoutvlees. Niet te vergeten onze lekkere zoet-zure garnalen. En als groente hebben wij kozenband, klaroen en dagoblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja ozo, nanga a echt sweet tizzy fufossi.

Ik ben dominee Samuel Pavioranadi, predikant bij de Evangelische Broedergemeente Suriname. Wij willen samen met elkander ter God loven en prijzen. Als eerste willen we deze dienst opdragen aan de Heer. Genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap des Heiligen. Zij met ons allen. Amen. Wij zingen met elkaar lied 91, feestbundel vers 1 en 2.

Laten we samen luisteren naar Gods woord, donderdag 20 augustus. De dagtekst is gehaald uit Ezekiel 37, vers 27. Mijn woning zal hij hem zijn. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot één volk zijn. En de leertekst uit Johannes 1, vers 12. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Broeders en zusters, wat heerlijk om dat te ontdekken, dat wij de Heer Jezus Christus hebben geaccepteerd via de Heilige Doop, via onze bevestiging, en dat wij kinderen Gods zijn geworden. En dat wij straks een plaats mogen beërven daar in de hemelse gewesten. We willen met elkaar nadenken verder dat de Heere God werkelijk met ons leeft. De aanwezigheid van de Heere God in de wereld is niet meer selectief, dus alleen voor de Joden, net als toen in het Oude Testament. Nee, de Heere God heeft zich geopenbaard aan de hele wereld via zijn Zoon Jezus Christus. God heeft zichzelf kenbaar gemaakt via de Bijbel dat hij de heilbrenger is op Sinaï en hij heeft het heil gegeven, de 10 geboden, de wet aan Mozes hoe de mens moet leven, de Joden. In het Nieuw Testament heeft dezezelfde God, de almachtige schepper van het al en vermeerder van de mensheid, Elohim, zich geopenbaard als God de heilgever. Hij brengt het heil via Jezus Christus en dat heeft hij zelf gezegd, ik ben gekomen om het koninkrijk van God te brengen. We zijn blij dat wij hem mogen accepteren en dat wij hierdoor geen vreemdelingen meer zijn, geen bijwoners, maar dat wij allemaal Gods volk zijn geworden in afwachting van de plaatsing straks in de nieuwe scheppingsgod, nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God, die we kennen vanuit de Bijbel, woont onder ons tot op de dag van vandaag.

die theologische benadering wordt genoemd Immanuel. De El, Elohim, God de Almachtige Schepper, formeerde de mensheid ook. Immanuel woont onder de mens, is hier op aarde. Niet als God de Schepper, want dan zouden we allemaal dood zijn. Want ooit heeft de Heer God aan Mozes gezegd, wie mij ziet, gaat niet leven, maar dood, want hij is heilig. En daarom is zijn presentatie, zijn Immanuel, in de persoon van Jezus de Christus, de bouwer, de schepper, het levende woord, nu wordt genoemd het vlees geworden woord. En we zijn heel dankbaar dat we zekerheid hebben dat Immanuel, God met ons, in Jezus Christus, we zekerheid hebben in het leven te beginnen hier, hier nimmers en straks daar. In het hiernamaals. In Jezus Christus ontvangen we juist geen dood, maar eeuwig leven. Want hij heeft op Golgotha overwonnen voor ons. De dood, het fenomeen dood dat is gekomen op aarde vanwege de zonde, heeft hij overwonnen. En de plaats van de doden, het dodenrijk, heeft hij ook overwonnen. En deze twee entiteiten, echtheden, werkelijkheden, waarvan we zeggen is de vijand van het leven, nee. Het is het mechanisme dat wordt ingezet door God, om ons duidelijk te maken dat hij God is. En dat hij de dood straks gaat weggooien, doen weggooien in de hel en de plaats van de doden in het dodenrijk. Dus er gaat geen sprake meer zijn van dood, maar eeuwig leven. Er gaat geen sprake meer zijn van geplaatst worden in het dodenrijk, maar in een nieuwe aarde. Of nu alvast de geliefden die zij ons voorgaan in het paradijs. Denk maar aan het verhaal van de arme Lazarus en de rijke man. Welke maatschappelijke status je hebt, eens gaat de dood je overrompelen. Maar gelukkig, Lazarus geloofde in de genade van God. En hij is opgevangen, gebracht door een engel, opgevangen op de Abraham's schoot. En de ander ook begeleid door de engel, maar niet geplaatst op Abraham's schoot, maar op de donkere zijde, Sheol. Broeders en zusters, nogmaals, de dagwoorden willen ons bemoedigen. Dat de Heer God met ons wil zijn, Immanuel. Ja, maar hoe dan? Jezus Christus is toch naar de hemel gegaan? Het klopt, om woningen voor ons te bereiden. Maar hoe is God dan bij ons? En daarom heeft God 33 na Christus in Israël zijn heilige geest, Gods geest, Adonai Ruach, gestort op alle gelovigen. En hij vertegenwoordigt de Heer God. God blijft in de hemel vanwege zijn heiligheid, in zijn troon. Jezus Christus terug om te bemiddelen, om te praten over een heerlijk oord voor ons allemaal. En de heilige geest begeleidt ons. Vertegenwoordiger van de Heere God. En we zijn blij. We zijn blij dat alles wat de Heere God heeft voorzegd en gezegd op juistheid rust. Dat wij ons moeten klaarmaken, opmaken voor zijn wederkomst. Om niet door te leven hier, want hier heb je pijn, verdriet, smart, onvrede, dood. Maar straks met hem in een verheerlijk lichaam, in een onvergankelijk lichaam, te leven voor eens en voor altijd. En vanuit het nieuw Jeruzalem zal de Heer God onze Vader alles coördineren. Waarbij we dan in vrede en vreugde, zonder pijn, zonder verdriet, broeders en zusters, gaan genieten van het heil. Gaan genieten van zijn zegen.
werkelijkheid geworden. En we zijn blij. Ik ben blij, u bent blij als christen, dat wij hebben aangenomen, hem hebben aangenomen, als de weg, de waarheid en het leven. Als pleitbezorger. En hij heeft de weg opengemaakt op Golgotha voor ons. En daar heeft hij Satan overwonnen voor ons. Vandaar, broers en zusters, de duisternis. God is licht. Maar Satan houdt van duisternis, houdt niet van licht. Toen was er duisternis, ongeveer 3 uren, 4 uren. Want Satan is gaan schuilen. Ter helle moet Jezus gaan. Niet naar de hel, ter helle. En die plaats waar Satan was gaan schuilen, die Tartartos. Einde van het gedeelte van dodenrijk, dicht bij de hel. Satan gaat niet springen naar de hel. Hij is bang voor het eeuwige vuur. Hij is gaan schuilen bij Tartartos. En de Heer Jezus heeft hem overwonnen. We zijn blij, toen is licht weer gekomen. Met trots en zekerheid heeft Jezus gezegd, ik heb de sleutels van de dood en dodenrijk. En Satan is verslagen. Dat moeten we propageren in de gemeente. Dat we blij zijn dat we hem hebben aangenomen. En dat we zekerheid hebben in de gemeente, in ons hart, in ons leven, in onze gezinnen. Dat wij ons moeten voorbereiden en opmaken voor zijn komst. Laten wij, broers en zusters, gemeente, steeds de Heer God, Yahweh Adonai, op de eerste plaats zetten. En niet weemoedig zijn, maar dat we doorbidden als volwassenen. Voor onze kerk, waar de Heer God ons geplaatst heeft. Laten we doorbidden voor onze man, voor onze vrouw, onze kinderen, onze gemeente, onze jongeren die verdwaald zijn. Laat ze terugkomen voordat het te laat is. Want zij hebben ook ooit Jezus Christus aangenomen als hun Heer en Heiland, als hun Verlosser. En laten ze de prijs of het loon blijven behouden. Want God heeft gezegd in zijn woord, Marcus 16, vers 16, wie gelooft en zich laat dopen. De kerk is in beweging. Door het zendingsbevel. Ontvang de behoudenis, het eeuwig leven. U heeft reeds ontvangen. U heeft dat bevestigd en herbevestigd elke keer tijdens het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Vergeving van zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. En de duivel wordt boos, de Satan wordt boos. Als hij dat uitspreekt, bestrijd het in Jezus' naam. Dat is de theologie, de algemene theologie van Christus. Christologie. Hij heeft reeds overwonnen op Golgotha. En daarom zijn we blij dat wij hem hebben aangenomen. En heeft ons macht gegeven om zijn kinderen te zijn. Uno alamala nagado piking. Daar geef u allen een gezegende dag. In Jezus Christus naam. Halleluja. Amen. Zingt u met me mee wederom. Feestbundel 85, vers 1 en 2. Er is een wonderschone naam, hij spreekt mij van des heiland. Er is een wonderschone naam, een naam die het hart verblijft. Die naam klinkt als muziek in het oor, schijnt.

Er spricht mich von zehn Dierbarblut, das fluid op all hota. We willen beëindigen met nieuwtestamentische zegenbieden.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Het is 10:00.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: This is for the Lord child with no father.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani. Save and enjoy.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
5: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst. En als add-on hebben wij zoutvlees. Niet te vergeten onze lekkere zoet-zure garnalen. En als groente hebben wij kousenband, klaroen en dagoblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. U bent afgestemd op de juiste frequentie. En we gaan vandaag weer een vrouwenpraat hebben. Geweldig. Hoe gaat het met u? Alles goed? Je hebt soms mensen die standaard antwoorden. Het gaat niet zoals je het wil, maar met Gods wil gaat het. En dat is goed. We moeten op de Heere vertrouwen. Op Hem moeten we bouwen. Want zonder Hem gaat het niet. En ik ga u iets vertellen. Er is een bepaald feit en ik heb het in mijn Bijbel, het staat uitgelegd in mijn Bijbel, over de kalenders. Ja, ik praat vaak over kalenders. En wij hebben de Romeinse kalender, januari, februari, maart enzovoorts. Maar in Israël, de Joden, hebben een andere kalender. Maar dat is ook verwarrend, want ze hebben twee verschillende kalenders. Ze hebben de heilige kalender, die afgeleid zijn van de feesten die God heeft gegeven. En ze hebben, hun kalender die afgeleid is van geboorten en gebeurtenissen van de koningen enzovoorts. Dus dan heb je weer een andere soort van telling. Maar de maanden zijn wel hetzelfde. Ze komen wel overeen. Alleen is eentje dan de eerste. En bij de heilige kalender is een andere maand de eerste maand. Maar die namen komen overeen. En in het hele prille begin waren er geen namen. Het was gewoon de eerste maand en de tweede maand en de derde maand. Ja, dat was het. En het ging om de maan ook. Wanneer de maan de eerste hele fijne, hoe noem je het? Wanneer hij pas verlicht wordt en je ziet een hele smalle streep van licht aan de maan. Dan is dat de eerste dag. Maar je moet goed opletten, want de tweede dag is hij ietsje breder. En elke dag wordt hij ietsje breder. En die van de tweede dag lijkt soms op de eerste dag. Maar hij is dan al de tweede dag. Dus je moet echt goed opletten. Maar dat is iets dat ik dus nu vertel, niet zomaar. Omdat we weer in een nieuw jaar komen. Want wij zitten nu in 2026. Oftewel, in 5786 volgens de Joodse telling. En dan nu hebben ze een nieuw jaar in september. Begint een nieuw jaar volgens de gewone kalender, niet de heilige. Begint er een nieuw jaar in september. En het is wel frappant dat het op 9-11 is. En dat is dan 5787. En waarom ik het aanhaal is omdat, ja, zij hebben hun leraren. In Israël hebben ze hun rabbis, toch? De leraren. En deze leraren vertellen dus wat de cijfers betekenen en wat het allemaal voor betekenis heeft. Wanneer dit nieuwe jaar begint. En eentje had uitgelegd, ik heb niet naar zijn naam gekeken hoor. Ik zag het gewoon en ik heb het opengemaakt. Maar ik vond het zo mooi om te horen. Dus sommige dingen klinken zo leuk in het oor. En dat is ook goed, hè. Natuurlijk moet je altijd alert zijn, omdat niet alle dingen die goed klinken, goed zijn. Maar dit klonk dus mooi in mijn oren, want hij sprak erover, omdat bij de Joodse, in het Joodse alfabet, en de cijfers, die komen overeen. Dus nummer 1 is het eerste letter van het alfabet, dus 1 is alfa, enzovoorts. En dat heeft ook betekenissen. Elke letter heeft een betekenis, elk cijfer heeft een betekenis. Dus als je nou kijkt naar die cijfers, 7, het eindigt op 7, dan is dat gelinkt aan de 7e letter van het alfabet. En dan kijken ze naar de betekenis ervan. En deze leraar legde iets moois uit. Hij zei, het is een jaar van de vrouwen. God gaat naar de vrouwen omkijken. En ik vond het zo prachtig om dat te horen. Ja, toch? En ik zei van, laat me goed luisteren hoor. Ja, en hij zei van, al die dingen die vrouwen doen gaan naar buiten komen. Dat God het waardeert. En dat hij ze ook geroepen heeft. Dat hij ze ook in een bepaald licht gezet heeft. Hij heeft ze ook geroepen om bepaalde dingen te doen. En trouwens, we zien het ook in de Bijbel. Je hebt Deborah, de profetes. Je hebt Mirjam, degene die in het spelen van een tamboerijn profetische woorden van de Heer kreeg. Je hebt Anna in de Bijbel, die heel jong weduwe is geworden en jarenlang heeft gevast en gewoond in de tempel totdat de Heer Jezus geboren was. Je hebt een, hoe heet ze, die gewone huisvrouw, ik ben haar naam vergeten. Maar toen de koning haar tent binnenkwam, heeft ze hem gedood met een pin, een tentpin. Eerst melk gegeven en daarna gedood. Dus al deze dingen die vrouwen doen, zijn roepingen die ze in hun leven hebben. En God gaat die waardering uiten, zegt hij, in dit jaar, in deze speciale tijd. Nou, dat is bijzonder. Ik geloof altijd al dat God de vrouw een roeping heeft gegeven. En dat wij daarvoor moeten gaan. En dat we een leger vormen. Dat elke vrouw een leger vormt. En dat van de wereld, het wereldwijde web van de Heere, is nog steeds in stand. Want als bijvoorbeeld de Heere iemand hier in Suriname op het hart zet om 3 uur in de ochtend te dansen voor hem in aanbidding. En dan zal er zeker een vrouw zijn aan de andere kant van de wereld op een ander tijdstip. Maar op hetzelfde moment, dan danst die ook. En dan heb je nog een derde ergens anders en een vierde en een tiende. Dan wordt dat aan elkaar gewoven als een netwerk. En elke lijn die elkaar doorkruist, daar zie je dan een lichtpunt in het geestelijke. En al die lichtpunten zijn dan vuren van de Heere, vuur van de Heilige Geest, dat het werk van de vijand tegenhoudt en hindert. En dat is wat de vijand niet wil. Daarom moeten we ook gehoorzamen. Hè? Dus het wereldwijde web blijft bestaan in het vrouwenwerk, in het mannenwerk, in het kinderwerk. Alles wat kinderen doen, kinderen zijn belangrijk. Vrouwen, mannen zijn belangrijk. Iedereen die in de Heer is, wees heilig, wees waakzaam en wees alert. Wees gehoorzaam. Want we zitten in een wereldwijd web. We staan niet op onszelf, maar we hebben allemaal een taak vanwege het feit dat we samen de dingen bereiken totdat de Heer Jezus terugkomt. Oké, dat was een mooie inleiding, vind ik zelf ook. Vindt u niet? Nou, dat was echt bemoedigend dat we een nieuw jaar ingaan waar we kunnen zien van wauw, de Heer gaat ons versterken. De Heer gaat ons laten opstaan. De Heer gaat ons de dingen geven die we nodig hebben voor zijn koninkrijk. En er is een lied hoor. Er is een mooi lied. En dat lied gaat zo: Gran Tangi Masra, je verloesui, je epurui na iniwi notu. Zal ik het even zingen, want ik hou echt van dat lied.

0: Ja, dat is zo'n mooi lied. Dat is zo bemoedigend. Het bemoedigt ons om door te gaan en vast te klampen aan de Heere. Het bemoedigt ons om te zeggen, Hij haalt ons eruit. Wat de situatie ook mag zijn. We moeten op Hem vertrouwen. We moeten op Hem bouwen. Want de Heere haalt ons eruit. En ik daag een ieder uit om de Heere, de naam van de Heere aan te roepen. En zijn wondertekenen te zien wanneer je zijn naam aanroept. Hij gaat je niet in de steek laten. Ja? Dus, en wacht niet totdat je bekeerd bent. Begin nu al de Heer Jezus zijn naam aan te roepen. En te verwachten dat Hij je gaat redden uit al je noden, uit al je putten. Dat je uit die put komt, hè? Ja. Mooi. We gaan dus beginnen met het onderwerp van vandaag. Voordat eigenlijk een wel een music break gehad. Ja, maar we gaan dus beginnen. En ik wil twee bijbelgedeelten met elkaar vergelijken en aan elkaar linken. Zodat je kan bepaalde dingen kan inzien. Omdat de wereld niet in jouw huis moet komen. Jouw huis, dat is jouw tempel, je lichaam, maar ook je huis, je kerk, je werk enzovoorts. De wereld mag niet daar naar binnen sluipen. En dat is het onderwerp, dus waarom we die twee bijbelgedeelten met elkaar gaan vergelijken. Het eerste gedeelte staat in Openbaring. En dat is de brief die Johannes moest sturen naar de gemeente van Laodicea. En wat daar staat is overduidelijk. Ik ga lezen uit de herziene Statenvertaling. En het staat in Openbaring 2. Ja, Openbaring 2, de brief aan de gemeente van Laodicea. Dan heb je Philadelphia, of is het de... Nee, is 3 hoor. Het is Openbaring 3. En daar staat, als ik het even mag lezen. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en ik weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Oké, dus dat is 1, maar nu komt het. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt en zelf uw ogen met ogen zelf, zodat opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Het gaat dus erom dat deze gemeente lauw was. Waarom was deze gemeente lauw? En als je lauw bent, gaat de Heer je uit zijn mond spuwen. Want je bent niet heet, je bent geen hete koffie. Je bent ook geen ijskoude stroop. Dus het is niet lekker. Hij gaat je dan uit zijn mond spuwen omdat het niet lekker is. Je bent niet lekker. Je bent niet een heerlijke, een heerlijk reukwerk voor zijn aangezicht. Omdat je lauw bent geworden. En deze gemeente was dus lauw geworden. En zij, dus terwijl die gemeente lauw was, zei die gemeente, ja, we zijn rijk en we zijn nog rijker geworden. We hebben van alles en nog wat. We hebben genoeg van alles. Alles hebben we, hebben meer dan genoeg. Dus ze zien het als een zegen van God dat ze rijk zijn en alles hebben. Maar intussen, op deze manier, halen ze de wereld in hun kerk. Alle leuke dingen kunnen ze doen, want je hebt geld toch? Wanneer je geen geld hebt, dan denk je 10 keren na voordat je iets doet. En wanneer je dat iets doet, dan ga je ook nog elk centje omkeren, omdat je het moet berekenen. Je moet ook geld overhouden voor een ander moment en voor een andere beslissing enzovoorts. Maar dan wanneer je geld hebt, dan is alles opeens makkelijk. Je kan met geld strooien, je kan met geld gooien, je kan dingen kopen, je kan van alles doen. Je kan feest vieren, je kan... Noem maar op. Wat hebben we niet dat we niet kunnen doen? Daarom zegt het spreekwoord, geld maakt macht. Ja toch? Wie geld heeft is machtig. Kijk maar, Elon Musk is machtig. Die meneer van de computer is machtig. Hoe heet hij weer? Ik vergeet hun namen. Macht, geld maakt macht. President Trump is rijk, hij is machtig. Mensen die geld hebben zijn machtig. En wij als kleine mensen, wanneer we geld hebben, wanneer we geen geld hebben, dan merken we het. En wanneer we geld hebben, dan verbrassen we het. Want we kunnen niet met het geld omgaan. Nu, deze gemeente was rijk geworden en had meer dan genoeg. En ze deden van alles en nog wat. En ze deden dingen die eigenlijk maakten dat ze lauw werden. Doordat ze dus zijn minder gaan bidden, ze zijn minder geestelijk bezig gaan zijn. Want ze hadden God had ze misschien gezegend met rijkdom. En die rijkdom zijn ze dan op hun hoofd gaan zetten. En dan hebben ze gezegd, we lopen rond en mee. Kijk. Ja? Dus de Heer zei van nee. Je bent eigenlijk niet eens gekleed. Je bent naakt. Je denkt dat je gekleed bent, maar je bent naakt. En je schande komt te zien. En je bent lauw. Ik ga je uit mijn mond spuwen. Nou, de wereld is de kerk ingekomen. Dus in plaats van de Heer ernstig groot te maken of te aanbidden en de kinderen te leren hoe ze moeten strijden, dan werd er alleen maar feest gevierd, werd er alleen maar leuke dingen gedaan. Entertainment. Nou, we gaan grotere boxen kopen. We gaan een geweldige drumset kopen. Ach man, we gaan dansen voor de Heer. Terwijl het geen dansen voor de Heer is. Het is gewoon dansen om jezelf. Jezelf te verheerlijken, want het zit in je toch, om te dansen. Je vindt het leuk om te dansen, maar het is geen dans om de Heer te aanbidden. Dus dat verschil moet je wel kunnen zien als de wereld in je huis is gekomen. En het kan ook in je leven gebeuren. Dus waakzaam zijn. Dit stukje gaan we vergelijken met Filippenzen 3. En dan gaan we lezen, ook uit de Statenvertaling, Filippenzen 3, vers 17 tot 21. Dat stukje heet in mijn herziene Statenvertaling, leven als burgers van de hemel. En er staat, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, zegt Paulus. Hun einde is het verderf, hun God is hun buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zoals het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Zie je, dit is heel duidelijk. Nou, we hebben dus in Openbaring gezien dat de Laodiceërs lauw geworden waren vanwege het feit dat ze gewone dingen zijn gaan doen eigenlijk. En hier staat het duidelijk. Dat in vers 19 staat, hun einde is het verderf. En het gaat dus om velen die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En het gaat niet om mensen die Jezus niet kennen. Het gaat niet om Satan-aanbidders. Het gaat niet om afgodendienaars. Het gaat niet om mensen die Jezus' naam niet kennen. Het gaat juist om mensen die Jezus kennen. Er staat in vers 18, want velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En tussen een streepje staat er, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen. Want deze mensen komen de kerk vrijelijk binnen, ze komen en gaan. En wat doen ze? En wat is het met hun aan de hand? In vers 19 staat, hun einde is het verderf. Waarom? Hun God is de buik. En hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Oké, daar komen ze met mooie voorstellen. Ze komen met allerlei leuke oplossingen. Hé, dit kunnen we met de kinderen doen. Dat kunnen we doen in de gemeente. Dit kunnen we doen als teambuilding. Allerlei dingen die in de wereld gebeuren, aardse dingen. Die brengen ze in de gemeente. En hun buik... Hun God is hun buik, dat zijn al die leuke dingen. Al die dingen waarnaar je verlangt als mens. Al die vleeselijke dingen, die dan ga je doen. Want je vindt het leuk, het is gewoon leuk. En je brengt het ook langzaam subtiel in de gemeente. Onder een jasje, onder het mom. Van het is goed, het brengt ons bij elkaar. Het is als een teambuilding. Teambuilding heb je in de wereld, want er is geen eenheid in de wereld. En in de kerk is er ook geen eenheid, maar als mensen gaan bidden en vervuld raken met Gods geest, dan gaat de geest van God jou brengen op die plek om jouw broeder en zuster lief te hebben, ondanks dat ze niet zijn als jij. Zie je? En dat is zo bijzonder, want bij de Heere is er geen aanzien des persoons en als de Heilige Geest werkelijk overneemt, heb je geen teambuilding op die manier nodig, maar die teambuilding die we noemen gebed, de teambuilding die we noemen een aanbidding, samen de Heere groot maken, want het staat in Psalmen hoe goed het is voor broeders en zusters om met elkaar de Heere groot te maken. Dat is onze teambuilding. Dat zijn die dingen die we nodig hebben in elkaars gezelschap. En het gaat niet om een kerk, een kerkgebouw en een gemeente zelf, maar het gaat ook om jouw huis. In jouw huis, en daar is het moeilijkst, want iedereen gaat van dat punt uit naar buiten. De een gaat naar school, de ander gaat naar het werk, de ander gaat elders, noem maar op. En iedereen komt terug met de eigen denkwijze van dingen die je hebt meegemaakt en geaccepteerd. Dus nu kom je terug. En hoe in hemelsnaam, hoe ga je dan daar zorgen dat die mensen die zo naar buiten zijn gaan en weer terugkomen in die eenheid zijn? Door God aan te roepen. Door de Bijbel met elkaar te lezen. Door te wijzen op een tekst waar staat dat de Heer ons lief heeft en ons één gemaakt heeft. Door te zeggen dat God onze Heer is en hem te danken dat we veilig terug zijn gekomen en dat we op onszelf letten wanneer we weer naar buiten gaan. Dat is het. En ook jij zelf die een tempel hebt. We hebben de tempel van de Heilige Geest. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. En later in jou, want je gedachte, de Heer zegt, behoed je hart boven alles wat er te bewaren valt. Want daar komen die dingen, daar gaan ze broeden. Ze gaan broeden en ze gaan uitkomen. Kuikentjes gaan ze worden. En wat voor kuikentjes? Van aasgieren. Ze gaan kuikentjes van aasgieren worden. En dan gaan ze overnemen. Ze gaan alle goeds opvreten in jou. En dan gaat alleen datgene dat God niet goedkeurt, gaat het dan overlaten blijven. En dan ga je daarna leven. Maar nee, we houden ons vast. Net zoals het lied zegt. Grantangi masra. Je verloesuwi. Je epuruwi na iniwi notu. En dit zijn soms dingen waarmee we struggelen, want er zijn heel veel van ons die oprecht zijn. Maar er zijn dingen die op je afkomen. Hoe overwin je ze? Door je Bijbel te lezen en te bidden. Lees je Bijbel, bid elke dag. Lees elke dag en bid elke dag. Ja? Dit waren dus die twee Bijbelteksten en gedeelten die ik graag wil vergelijken. En wou zeggen dat we waakzaam moeten zijn. Want we gaan in een tijd, lieve vrouwen, waar wij biceps gaan hebben. we gaan onze biceps laten zien. Kijk nou, ik heb power. Power in de Heere. Wees gezegend en tot de volgende keer. Blessie.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
3: Lee, come on, Lee. Come on, Lee.

0: bendiga. Cristo te ama. Amén. Let's go.
1: And cut.

0: Don't forget to subscribe to our channel, give a thumb up to this video, and let us know in the comments which songs would you like to listen in our next productions. Remember that you can follow us through Facebook, Instagram, Twitter, Blogspot, and Google Plus. Awesome Lyrics, adding lyrics to your rhythm.
1: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrete, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een op prijs. Dus dat betreft kost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
3: Hé, hey broer. Don't stress you a day, you know yere. Historex abuanyo verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Verfi. Na anyo meretog. En na verfi disi. Di you na fordelek tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, voor Alfa Jobbouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufosi. We staan aan de Bonistraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja ozo. Nanga a echt sweet tizzy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst. En als add-on hebben wij zoutvlees. Niet te vergeten onze lekkere zoet-zure garnalen. En als groente hebben wij kousenband, klaroen en dagoeblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufosi. We staan aan de Bonistraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor Fossi.
5: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Wij staan aan het begin van het nieuwjaar. En elk nieuwjaar zijn er nieuwe verwachtingen, nieuwe plannen en nieuwe uitdagingen. Maar ik wil u zeggen dat u zich moet richten op nieuwe dingen. 2025 is voorbij. U kan niets meer daaraan doen. U moet zich daarop niet eens. U mag het gebruiken om te reflecteren. Geen probleem. Maar dat moet niet jouw standaard zijn. Jouw standaard moet zijn: wat wil God van mij persoonlijk in 2026? Alleen God je machtig gebruikt. Maar God is 2025 afgesloten. God deelt nu met 2026. Eigenlijk, God deelt niet met jaren, maar om ons als mensen te helpen, heeft hij toegelaten dat we kunnen zeggen 2026 het jaar des Heren. Amen. Dus God roept ons niet om het jaar te beginnen met mooie woorden, met religieuze voornemens of met lege beloftes. Want veel van ons doen beloftes aan God, maar wanneer we terugblikken en reflecteren, dan zien we dat het lege beloftes waren. Want we hebben ze niet eraan gehouden. We hebben ze niet eens kunnen vervullen. Dus ze zijn leeg. Ze zijn mooie woorden gewoon. Maar God roept om dit jaar te beginnen in kracht. Gedaan. En soms zijn de dingen die God ons zegt niet makkelijk. Maar ik sta hier als uw apostel en uw parlementariër, omdat God gesproken heeft en het bewijs geleverd heeft. Ik heb hem gezegd als volksvertegenwoordiger, maar hij is ook mijn apostel. Mogen de Heer een amen geven? Kom, geef de Heer een applaus. En soms is het moeilijk om het te combineren. Want mensen willen kerk en staat gescheiden houden. Proclameer met mij 1 Korinthe 4:20. 1, 2, 3. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht. Zeg het nog een keer. Het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar uit kracht. Dat betekent overal waar u komt met een koninkrijk mindset, zodra u potifoet drapen, wat shift te vinden plaats. U bent een kind van het koninkrijk van God. U bent wel een gelovige. U bent wel een volger van Jezus. Maar u woont en u opereert in het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God bestaat niet uit maar het bestaat uit kracht. Dat betekent, zodra u ergens komt, bent u daar als ambassadeur van God. Maakt nu uit als u schoonmaakster bent, maakt nu uit als u, wat is mijn kaart, maar interieurwerkster bent, maakt nu uit als u monteur bent, maakt nu uit als u parlementariër bent, maakt nu uit wat voor rol u vervult op aarde, maar op de eerste plaats bent u een koninkrijkskind en u bent daar in de kracht van God. Mag ik een amen horen? Maar als je die mindset niet hebt, dan ga je opereren op een niveau waar God ons niet wil hebben. Dus dit jaar zal niet veranderen door praten. Maar dit jaar zal veranderen wanneer je het bewijs kan leveren dat God in je woont. Ik klaag hier de jongen, dus maar tijdens, maar hoe tak dat hij maar zo lang aan mij denkt, ja zo, te mij zakken bij ik ga doen, wat zijn op zaja zo. En if I'm gweda, I gwe, if I'm tanda, I tang, maar mij ontdek mij preselectief ga doen. En wanneer je dat doet, hoef je niet met hen te doen. Je gaat in je binnenkamer, je bidt en je vraagt God om die verandering te brengen. En die verandering zal komen in Jezus' naam. Was met dat power? Was met dat kracht hier? Dus het koninkrijk van God, lieve mensen, is niet gewoon wat we zien. Ik heb u al uitgelegd. Jezus heeft maar 2 keer echt over de kerk gesproken. Maar hij heeft 145 keer het over het koninkrijk gesproken. En hij is niet daar gestopt. Zelf nadat hij is opgestaan uit de doden, heeft hij 40 dagen gesproken over de geheimenissen van het koninkrijk. Ik kom daarover nog praten dit jaar. De geheimenissen Gods. De geheimenis van de kerk. De geheimenis van het koninkrijk. De geheimenis van de ontslapenen. Er zijn een aantal geheimenissen in de Bijbel. Zeker 15 die we moeten gaan uitpluizen en u leren. Alles heeft principes en heeft manieren om te doen. Het is geen diep ding. Ik geloof niet in de dingen. Ik geloof in de waarheid die staat in Gods woord. Amen. Ik ga niet iemand komen zeggen die, ik heb een nieuw ding. Nee, alles is hetzelfde. Er is niets onder de zon. God heeft andere benadering, andere manieren hoe hij dat brengt. Ik ga niet meedoen met die toestanden die ik zie, wat die jonge predikanten nu doen, om zogenaamd nu met tatoeages en dat soort toestanden en rockmuziek te komen in de kerk. Wat voor rommel is dat? Dat hoort niet thuis in de kerk van God. Wat we nodig hebben in de kerk van God is power. Geen emotionele toestanden. Want emoties kan je heel veel mensen brengen naar de kerk. En they feel good. Their flesh is feeling good. Maar ze zijn niet bekeerd. Wat we nodig hebben zijn mensen die bekeerd zijn. En die willen wandelen in de autoriteit en de kracht van God. Mag ik een amen horen? Kom maar, als je dat gelooft, dat God nog steeds werkt door zijn koninkrijk. Geef hem een applaus. Dus wanneer wij praten over het koninkrijk van God, moet je begrijpen dat er drie realiteiten zijn van de hemel. Drie realiteiten. De Bijbel openbaart dat het koninkrijk God niet slechts een toekomstverwachting is, maar een huidige realiteit. Dus het koninkrijk van God manifesteert zich constant. Bijna kan je zeggen, is constant gekoppeld aan God. En zonder dat gaat niks gebeuren. Dus het is de regering van God die doorbreekt in het leven van mensen. Ik moet het goed uitleggen. Wanneer wij praten over het koninkrijk van God en jij zegt je bent een kind van God, moet je rekening houden dat je niet meer opereert vanuit Suriname Ars. Je bent gezeten, als je dieper wil gaan, gezeten in de hemelse gewesten met Jezus. Dus in feite, jouw bestuurlijke, Fademai Karasani, jouw kabinet opereert vanuit de hemel. Laat me het brengen op ons niveau. Zoals je het kabinet hebt van de president van de Republiek Suriname, opereert vanuit de aarde. Ja toch, daar aan de Vadekarastraat, dat hier. Waterkantstraat daar ergens. Ja toch, mooie straat, hoe heet die straat? Sommersdijkstraat. Hoe noem ik Mikarstraat zomaar? Asanda, nee, Sommersdijk volgens mij. In ieder geval naast voor Zeeland, ja. Hoe heet het? Kleine Waterstraat. Kleine combi. Maar God zijn zetel is vanuit de hemel. Dus wanneer je wil wandelen in de kracht van God, moet je, de Bijbel zegt ergens, dat je de mindset moet hebben. Je moet bedenken de dingen van boven. Dus je moet zijn in de wil van God. Dus Jezus zegt, men zal niet zeggen, Lucas 17, 21... zie hier of zie daar. Want zie het koninkrijk Gods is binnen in u. Mag ik Lucas 17, 21. Wanneer de fariseers Jezus vragen, waar is het koninkrijk? Dat zegt Jezus. En de vraag der fariseers, wanneer het koninkrijk God zou komen, antwoordde hij hun en zeiden, het koninkrijk komt niet zo dat het te berekenen is. Want het is er al. Ook zal men niet zeggen, zie hier. Is het of het is daar. Want zie, het koninkrijk Gods is bij u. En dit is een revelation die u moet hebben. Ieder kind van God die wederom geboren is, God zijn power, God zijn government, God zijn heerschappij is in u. Maar God zijn heerschappij kan pas tot uiting komen wanneer u gaat staan in die autoriteit van God. En kan zeggen, God heeft gezegd tegen mij als kind van God, ik zal treden op schorpioenen en op slangen. En tegen de hele koninkrijk van Satan. En niets kan mij iets doen. Dus met andere woorden, lieve mensen, wanneer u niet gelooft in uw hart dat God zijn autoriteit in jou geplaatst heeft, dan heb je een probleem. Dus het koninkrijk van God is geen geografische plaats, maar een innerlijke realiteit waarin Christus koning is en zijn wil regeert. Dus wanneer u weet, en ik ga u zeggen hoor, ik ben nu 33 jaar bekeerd, denk ik. 1992, 34 jaar bekeerd. 25 jaar fulltime. In die 25 jaar kan ik gewoon zeggen dat ik altijd op God vertrouwd heb. En voor de mensen die dat willen weten, Logos heeft me nooit echt een salaris gegeven. Misschien weet u dat niet. Het is God die voor mij gezorgd heeft. Maar het is belangrijk voor ons om te beseffen dat wanneer je gelooft in je hart, de Bijbel zegt, met jouw hart geloof je tot behoudenis, toch? Ja, en met je mond beleid je dan dat het koninkrijk van God met jou in uw strekking in u is, dan ben je behouden. Wanneer je niet beseft dat je kind van God bent en dat je ergens komt en je begint met jouw mind te opereren, dan opereer je vleeselijk. Je moet met geloof opereren. Want het evangelie Gods is de kracht van God voor een ieder die gelooft. Romeinen 1:16. Eerst de Jood, dan de Griek. Dus eerst de uitverkorene, dan wij de heidenen die God heeft geroepen. Dus het is een innerlijke realiteit. Iedereen zegt het koninkrijk van God. Ik geloof me niet, zeg. Het koninkrijk van God is in mij. God regeert in mij. God woont in mij. Alles wat ik nodig heb zit in mij. Zolang ik onderworpen ben aan de wil van God, kan ik opereren in die autoriteit. Waarom ik je dat uitleg? Als je zonde leeft, ga je niet kunnen opereren. Een van de dingen die direct God scheidt van u is zonde. De Bijbel zegt, en wanneer zonde is, is het straf. Wanneer zonde is, is er overtuiging, is er direct zwakheid, is er condemnation, zou de Engelsman zeggen. Is er direct ook een minderwaardigheidscomplex. Dan bent u wel in de kerk met ons, maar je voelt je niet op je gemak. Daarom zie je als mensen lang leven en blijven volharden in zonde en niet echt de Heer vragen, help mij, kunnen ze niet naar de kerk komen. Maar zolang, ik heb goed nieuws voor u, zolang u blijft komen, gaat God u helpen. Kom maar, want dat betekent dat u nog ergens zegt, Heere, als het niet moeilijk is, moet veranderen. En dan komt u en dan gaat God u helpen. Kom maar, geef alle mensen applaus die hier zijn. Dat betekent dat hij die in u werkt en een goed werk is begonnen in u, hij zal dat ook voleindigen. Amen. Dus het is een innerlijke realiteit. Wanneer we praten over de kracht in het koninkrijk, is het het vermogen van de hemel. Dus waar Gods koninkrijk is, staat eigenlijk de hele hemel achter jou. En daar is er ook kracht. God zijn regering is nooit geweest zonder manifestatie van kracht. Overal waar christenen komen die geloven in Gods kracht, die geloven dat God met ze is, altijd een shift te vinden plaats. Eigenlijk moet u begrijpen dat het koninkrijk van God bestaat uit government, heerschappij, maar het bestaat ook uit kracht. En als u dat niet beseft, kijk, u voelt zich zwak, maar er is een kracht in u. Dat de duivel weet dat als hij weet dat je weet, zou weten dat wat in jou is, dat hij geen stand voor jou komt. Dus hij deelt met jouw mindset. Kijk wat je gisteren gedaan hebt. Look af van Mary Paymoten. Je noemt me nooit. Elke keer als je iets wil doen, faal je. Dus, en hij gaat misschien niet kunnen opereren op jouw succes. Maar hij kijkt, laat zeggen, je bent een man of een vrouw die gescheiden is. Hij denkt, pesani, amou naki, altijd drapen. Altijd amou sorry, als zwakheid drapen. Als je man of een vrouw bent, je struggelt met, laten we zeggen, onreinheid, pornografie. Altijd naar trappen, maar naki. Satan is niet stupid zoals jullie denken. Hij gaat je nooit fighten op jouw succes. Daar heeft hij al verloren. Hij gaat jou fighten op jouw zwakheden. En hij gaat 20, 24 uur dat pompen voor jou, pompen voor jou, pompen voor jou. Maar ik zeg u, in u is er een kracht die groter is dan elke aanklacht van de Satan. Kom maar, iemand heeft me niet begrepen. There is a power in you that is stronger than every accusation of the devil. Amen. Als ik naar mijzelf zou kijken, zou ik niet zijn waar ik nu ben. Als ik kijk van waar ik kom, Abrabroki, als ik kijk de dingen die ik heb meegemaakt. En soms, we verteren ons maar verleden. Oh, Cornel, je bent er. Ja, en soms. Ik vertel ons maar dat one thing, ik ben gewoon scoren en drapen. Ik denk dat hij nu niet zo zeer, maar ik denk dat hij, if you're not elite, you're not elite. You're not pinama, je vier dat je pinama. We kennen die tijd nog. Ja, we kennen die tijd nog. Als je elite bent, ben je elite. Maar als je komt uit Abrabroki en je komt tussen de smart, toen was het Noord. Je vier direct dat, dat is wat is on tra level. Ik kan gewoon kung fu fighting. Wie dat zegt, hoe was maar weer, maar ik ben weer kung fu fighting. Dat is wat dan een New Balance, Nike naar Bendete. De soort zoet dat Bendete attent dat hij een Lecoq sportief. Ja toch? Burkis of attent dat hij toch? Dat je door je play wel. In Abrabroki, je bent een geweldig man. Je weer kung fu fighting. En allemaal bij een kung fu fighting. Dus tegen dat je weer een mooi safoestje. Tegen je play wel een echte man. Maar tegen door een ultra level. Ik hoef een fighting view, ik kom die man fighting. Begrijp je? Dus soms hebben we dat probleem. Dat de duivel ons wil herinneren. Van waar we komen. En ik zie het vaak hoor bij bepaalde mensen. Ondanks ze al daar, toch hebben ze een minderwaardigheidscomplex. Altijd strijden ze tegen anderen. Maar als je een koninkrijk denken heb, waarbij je weet dat er kracht in jou zit. The power of God is in jou. Kan je al deze dingen overwinnen. Amen. Amen. Dus het koninkrijk van God is de kracht van de hemel die ter uw beschikking is. De kracht van God verandert situaties. De kracht van God verbreekt banden. De kracht van God geneest zieken en herstelt wat voor mensen onmogelijk is. Mag ik een amen horen? U zit hier vandaag en ik kan u zeggen, omdat u bent in het koninkrijk van God, kan het koninkrijk van God uw situatie veranderen. Omdat er power is. My God, power, power, power, power, power. Uw omstandigheid, Gods kracht kan dat veranderen. Uw ziekte, Gods kracht kan dat genezen. Amen. Kebo shata ralabayata. Erik zei, ik zou eerst iets, maar ik begin het te voelen. Dus het koninkrijk van God is Gods heerschappij op aarde. Maar het koninkrijk van God manifesteert, ik praat over de realiteit. Die is zo ade, drie realiteiten. Koninkrijk God is Gods heerschappij gegeven aan jou. Iedereen zegt, ik heb Gods autoriteit op mijn leven. Nou, het is zo. Zeg, ik heb Gods autoriteit over mijn leven. Ik herhaal, omdat er zijn veel dingen, maar ik wil een fundament voor u leggen. Wat is autoriteit? Heerschappij. Wanneer ik kom naar Logos. En ik loop en ik kom. Kan ik praten vanuit die autoriteit? En zo is het moeilijk. Maar zo moet je plaats innemen. Omdat je dat gezag hebt. En u hebt begin aan het begin van de dienst waar ik gezegd heb. aan het einde ben ik toch nog steeds de apostel en gaat mij moeten volgen. Heeft te maken met autoriteit. Maar als je deelt met de devil en je weet dat niet, denk je dat de devil voor je gaat buigen. Als de devil ziet dat je thuis niet de man kan zijn die God wil dat je kan zijn, maar dat je ook op pleidja zo alles zo shani, dat als je een man tegen je vrouw schrijft, zijn moest doen. Die bril love you, je biggie. Maar niks neemt. En soms gaat je kooit tegen mij, die jongens, maar vader, denk ik, vallen. Maar niks nog daar. Amen. Want God is genadig. Als je werkt ergens, dan alles maar. Is je lekker, tjeffe. Dat betekent ons aan, nee, klopt. Niemand moet me rommel komen zeggen. Niemand moet me die rommel komen zeggen. Dat betekent je wandelt niet in je autoriteit. Wanneer je wandelt in die autoriteit, als je tjeffe was, na verloop van tijd ben jij de man of de vrouw daar. Mag ik een amen horen? Mijn moed. Look nou. If Jezus stak Johannes, Matthäus 5, 14. Gij zijt het licht der wereld. Gij zijt het zo. Hij heeft niet gezegd, misschien bent u het licht. Misschien bent u. Hij zei, je bent het. Dat betekent, wanneer je dat gaat accepteren, dat je het licht der wereld bent. Overal waar je komt, vroeg of laat, moet de duisternis wijken in de naam van Jezus. Kereboshatakaba. Come on, iemand schreeuw, halleluja. I don't want to get excited. Maar ik wil u wel uitleggen. En ik begin de kracht van God te ervaren. Het kan niet zo zijn. Dat mensen ons steeds zien als tjeffe. En wat tik ik nou dan. Er moet een dag komen. En dat begint eerst in jouw binnenkamer. Dat wanneer je komt. Dat Ismaël Lucie direct dat. Hé, Johan Sanib Sadja. Kerebo Satakaba. Dus het koninkrijk van God. Die realiteit die God u gegeven is zijn heerschappij, zijn government. De tweede realiteit die hij gegeven heeft, is zijn kracht. Handelingen 1:8 zegt, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u gekomen. Dat is de tweede realiteit. U denkt dat u zwak bent en dat soort dingen. Maar Jezus heeft gezegd, je hebt kracht ontvangen. Kracht ontvangen. Het enige wat er gebeurt, you do not exercise your power. Maar iedereen die hier zit, je hebt kracht ontvangen. Iemand schreeuwt power! Weet u dat de Bijbel zegt? Dat zelf die grootste profeten, vergeleken met de kleinste in het koninkrijk, toch minder is. Dus Elias en Mekfayakagrom, de Bijbel zegt, toch degene is hij kleiner dan de kleinste in het koninkrijk. De Bijbel zegt, de profeten hebben verlangd om te hebben wat wij hebben. En ze wilden in die tijd leven, maar God heeft het aan u gegeven. Er is een hele mooie tekst in de Bijbel. En die tekst deze dagen, het verwondert me dat ik nu pas zo ernaar kijk. Ik heb het begrepen, maar nu is het een dieper ding hoor. Weet u dat God gezegd heeft, Jezus gezegd heeft, het heeft de Vader behaagd om u het koninkrijk te geven. Het heeft de Vader behaagd om u het koninkrijk te geven. Mensen, weet u wat het betekent? God, het heeft God behaagd om u zijn heerschappij hier te geven op aarde. Het heeft God behaagd om u zijn power te geven hier op aarde. Dus jij ziet jezelf zo, tjeffe. Lau, Lucas 12, 32. Maar Jezus zegt, God is blij dat hij u heeft uitverkoren. Wees niet bevreesd. Zie het begin met niet bang zijn. Wees niet bevreesd, gij klein kudde. Want het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te geven. Halleluja. Je ziet jezelf als gewoon. Maar u zit in het koninklijk gezelschap van God. 2 Petrus 1:9. Ze begrijpen me nog niet. Daarom wil ik een goed fundament leggen. 2 Petrus 1:9. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Goden zijn eigendom. Dat betekent in u. Kom maar, mag ik 1 Petrus 2:9. In u zit alles wat je nodig hebt. Lees het met mij. Gij echter zijt. Kom en lees met mij. Een uitverkoren geslacht. Lukas mataka yu aitaki. Lukas mataka yu aitaki. Een koninklijke priesterschap. Kijk naar iemand anders die tjefe tjefe dat zegt. Hij heeft het over jou. Een heilige natie. Kijk naar iemand waarvan je weet dat ze zonde leeft. Hij heeft het over jou. Een volk gode ten eigendom. Was maar dat min af gado. Om wat te doen? Om de grote daden van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Kom aan, iemand begrijpt het niet. Ik zie dat iemand het niet begrijpt. Je denkt dat je zwak bent, maar in Gods ogen weet hij precies waar hij je kan brengen. Je denkt dat je het niet kan maken, maar God weet dat je het kan maken. Kababa shatara la bashata. Rebo shatara la bayata. U moet uzelf niet zien als een kleine kuddige, maar u moet uzelf zien als een vrouw Gods. U moet uzelf zien als een man Gods. God heeft niet alleen apostelen en pastors en dingen nodig. Hij heeft zijn koninkrijkskinderen nodig. Hij heeft zijn volk nodig die wil gaan naar de hekken en de sterken en zeggen: je bent ziek, maar in de naam van Jezus word genezen. Je bent dood, zelf doden. Je ziet het niet meer zitten. Maar ben ik kijk aan situatie die zie in Jezus' naam. Halleluja. Kom als u dat gelooft. Geef de Heer een daveren. Applaus. Come on, somebody. Ik ben pas bij mijn inleiding. Ik ben nog niet in die diepte gegaan. Dus blijf u staan, blijf u staan, blijf u staan. Dus pas aan de gang naar preken. Dan snap hoor. Dan snap hoor. Iemand zegt: ik heb autoriteit. Gods heerschappij is in mijn leven. Dat is een realiteit. Ik wil dat je dat catch. We praten even over de drie realiteiten. Het is een fact. Als jij het niet wil accepteren, dan gaat de duivel over je heen leven. Maar je hebt autoriteit. Ik ben een kind van God. You can touch me. Ik kan wandelen in de autoriteit van God. Ik heb de government van God achter mij. De hemel staat achter mij. Kabashita ralabasha. Strek je handen uit. Drie realiteiten. Vader, ik bid voor de mensen die niet beseffen wie ze zijn. Kom maar, mensen daarboven, staat u op. Kom maar, u bent geen andere gemeente. U bent dezelfde koninkrijk van God. We bidden mijn God op dit moment dat het zal doordringen tot ze. Dat u niet gekeken hebt naar hun achtergrond. U hebt niet gekeken naar hun verleden. Maar u hebt behagen om ze te roepen in uw koninkrijk. En u hebt ze uw autoriteit gegeven. In Jezus' naam. Iemand zegt: I have authority. Heerschappij. Van God. In mijn leven.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.
3: Me want to thank you, me want to make you happy, that me love you too.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Telesuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award voor het snelste netwerk in Suriname. Telesuur, keeping us in touch.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.
2: Shalom, luisteraars. Mijn naam is zuster Ruth Abrams en ik ben leider van de Messiaans-Joodse community Kodesh La Adonai, wat betekent heilig voor de Heer. Vandaag wil ik

Sabbath is of the seventh dag van de week, dat is de zaterdag. De jaarlijkse feesten zijn de Pascha en het feest der ongezuurde broden, het feest der weken, oftewel Pinksteren, dag van de bazuin, grote verzoendag, loofhuttenfeest en het feest van de achtste dag. Deze feesten worden door sommigen Joodse feesten genoemd. In Leviticus 23 zegt de Heere dat het zijn feesttijden zijn. Deze Bijbelse feesten worden door vele gelovigen, vele christenen, niet meer gevierd. Want men zegt dat de Heere Jezus de wet reeds heeft vervuld. En als de wet is vervuld, dan hoeft men de feesten niet meer te vieren. Maar laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt. Wat wordt bedoeld met dat de wet vervuld is? Hiervoor gaan we naar Matteüs 5, vers 17. Daar staat geschreven: meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. En het gaat met name om het woord vervullen. Het woord vervullen is in de grondtekst in het Grieks het woord plero. En plero betekent, heeft de betekenis van vol, vullen, oftewel volmaken. Het woord vervullen kunt u onder andere ook zien in andere tekstgedeeltes, wanneer er gesproken wordt over vervuld zijn met de Heilige Geest. In Lucas 4 vers 1 zegt de Bijbel: Jezus, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan. En het woord vol is in de grondtekst in het Grieks het woord plero. En zoals ik het al eerder zei, betekent plero vol of vullen of volmaken. Dus wanneer de Heere Jezus zegt in Matteüs 5, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Dan betekent het, hij is niet gekomen om de wet te ontbinden. Hij is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de wet vol te maken, om de wet te vullen. Dus het woord vervullen betekent geen afschaffen. Dus de Bijbelse feesten zijn niet afgeschaft. De feesten des Heren, de Bijbelse feesten, die staan ook vermeld in het Nieuwe Testament. In de Evangeliën kunnen we lezen dat Yeshua het Pascha en het feest van ongezuurde broden vierde. In Handelingen 2 kunnen we lezen over de Pinksterdag, en de Pinksterdag is het feest der weken. In Handelingen 20 kunnen we lezen dat Paulus zich haastte om op de Pinksterdag, dus op het wekenfeest, te Jeruzalem te zijn. In 1 Korintiërs 5 vers 6 tot en met 8 spreekt Paulus ook over de feest, over het feest van ongezuurde broden. Ik wil een oproep aan u doen. Ik wil u vragen om wat tijd vrij te maken

te verdiepen in dit onderwerp van de feesten. De najaarsfeesten, de Bijbelse feesten die in het najaar gevierd worden, komen eraan. Die feesten zijn de dag van de Bazuin, Grote Verzoendag, Loofhuttefeest en het feest van de achtste dag. Dag van de Bazuin, Yom Teruah, begint op 11 september. Bent u geïnteresseerd over dit onderwerp? Wil ik u uitnodigen om onze online studie bij te wonen op zondag 23 augustus. U mag zich registreren via het nummer 725-8527. Nogmaals, 725-8527. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor uw levend woord, de Heere Jezus Yeshua. De Heere Jezus heeft ons gewezen hoe u aanbeden moet worden. De Heere Jezus vierde ook uw feesten. Hij is ons grote voorbeeld. Help ons zijn voorbeeld te volgen, ook in het vieren van uw feesten. In Yeshua's naam. Amen.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours

0: Maar dat is het
1: toevallig
0: niet
1: voor vandaag. Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, met Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hour op de radio. Ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5, radio waar Christus centraal staat. En ik mag u uitnodigen op deze donderdag van 20 augustus 2026. Ja, ik nodig u uit om te bellen en te appen naar de studio. Want we gaan weer groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk mag je je pokoes aanvragen. We doen dat allemaal samen tot 2 uur. En na 2 uur krijg je de playlist met alle aangevraagde songs. Dus welkom erbij. Ik ben Leandro Martos Uwignu, uw presentator en gastheer in The Happy Hours. Live vanuit het station waar Christus centraal staat. Dus ik nodig u uit. En ik zeg welkom om samen de Heer groot te maken. En we hebben weer alle reden om van Hem te getuigen. Want ook vandaag weer zijn er mensen die behoefte hebben om het evangelie te horen. Mensen die moeten weten dat Jezus leeft en dat God een geweldige God is. Dus ook vandaag weer hebben we alle reden om te getuigen en te evangeliseren. En dat is wat we doen via deze zender en in de Happy Hours. Dus welkom erbij. U mag straks bellen, appen naar de studio om uw bijdrage te leveren. En op uw manier de Heer uit te dragen. En natuurlijk is het voor mij een grote eer en voorrecht om samen met u radio te maken. Nou, we gaan meteen van start, want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hour. Goedemiddag. En welkom, these are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Dit is Inspiration FM.

De artiest is Zounty met God Taught Me. Ja, alles dat ik vandaag weet en alles dat ik vandaag ben, heb ik door de Heilige Geest geleerd. Dus ik kan mezelf terugvinden in die song. God Taught Me. Daarmee hebben we de kick-off gehad voor wat betreft de happy hours voor vandaag. De lijnen die staan open, mensen. Het is de bedoeling dat u erbij komt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. U bent trouwens een getuigenis in de wereld. U bent een boodschap. U bent een wonder. U bent de representant van Christus. Dus welkom erbij. Alles dat u moet doen is gewoon erbij komen. Uzelf zijn. En de Heer boven alles zetten. We represent His kingdom here on this station. En u bent in de gelegenheid dat samen met ons te doen in de happy hours. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. 422-650, dat is waarop u mag bellen. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Nogmaals, 422-650. Of 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die iets vieren of gedenken. De jarigen, de anniversaries. De mensen die promotie hebben gehad. Je hebt de verhoging gehad. Ja, is een reden om blij te zijn, toch? Want weet je hoeveel mensen geen verhoging krijgen? Ze werken 20, 25 jaar op één plaats. En hun salaris blijft hetzelfde. Ga geen namen noemen, hoor, maar ik ken een heleboel. 9 minuten over 1. We groeten de mensen die meekijken via TikTok. De mensen thuis, de mensen over straat in het verkeer. De mensen in het buitenland. De mensen op het werk. Waar je ook bent, wie je ook bent. Weet dat u gezegend bent. Weet dat u geliefd bent. Wat u ook meemaakt. Wat mensen u ook zeggen. Hoe mensen u ook behandelen. Het verandert uw identiteit niet. Het verandert uw waarde niet. De enige persoon die uw waarde kan veranderen is uw schepper. Hij alleen kan toevoegen en weghalen. En daarom heeft hij het laatste woord. En hij is degene die we representeren. We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de afvanghuizen, de ziekenhuizen. En natuurlijk ook de mensen in de gevangenissen.

Dat wil zeggen, we maken de Heere groot. We geven hem alle eer, alle glorie. Ik weet niet voor jou, maar voor mij is hij te aliwaard. Niemand is als hem. There is none like Jesus. Dag one and only princess. Dag Mar. Dag Lucette, welkom erbij. Al de mensen die meekijken en luisteren. Goedemiddag, broeder Leandro. Ik wil degene die ziek zijn beterschap wensen. Geloof in God. De lijnen die staan open, mensen. U mag ons joinen. U mag appen of bellen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Na 2 uur krijg je de pokus. Dus welkom in de Happy Hours live wanneer. Goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God u rijkelijk zegenen en ook de familie Saran Shalom. En de groeten aan alle broeders en zusters. Mijn bemoediging luidt Jeremia 31 vers 3. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Amen. Graag dat lied afdraaien. Morgen, hey, ik bestem het aan u. En ook aan de luisteraars. Fijne dag. Many thanks and the blessings. Weet je, de liefde van God stelt ons in de gelegenheid om dicht bij hem te komen. De liefde van God stelt ons in de gelegenheid om een relatie met hem te hebben. De liefde van God stelt ons in de gelegenheid om gemeenschap met hem te hebben en vrijmoedig tot hem te naderen. De liefde van God is niet om je zonde goed te praten en dat het alles rechtvaardigt. Nee, want als je niet ervoor kiest om te bekeren en als je niet ervoor kiest om terug van God te houden, dan kan God eigenlijk weinig eraan doen, hè. Want hij laat je weten dat hij van je houdt. De vraag is, wat doe jij daarmee? Ga je gebruik maken van die liefde of ga je weer van hem houden? Is net als in een relatie, toch? Je partner kan zoveel van je houden, maar als je niet terug van je partner houdt, gaat die relatie een dag stranden. Want je kunt niet alleen profiteren. Je kunt niet alleen gebruik maken van je partners goedheid. Nee, je gaat ook moeten geven. Je gaat ook moeten liefhebben. En zo is het ook met de Heer. Hij doet zijn deel en wij doen ons deel. Door onze tijd aan hem te geven, door ons leven toe te wijden, door hem ruimte te geven in ons leven. God zegen, bro Lea. Graag God is able voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam. Mensen, mijn verontschuldigingen voor mijn afwezige dagen de afgelopen tijden. Maar vanaf maandag tot woensdag hadden we geen happy hour. Ja, toen ik ben een beetje gaan ontspannen. Nu ga ik duiken op Chinsa in Blakawadra. Beetje vakantieperiode. Ja, je moet ook tijd met je kinderen doorbrengen. Ze zijn maar 1 keer klein. Straks wanneer ze groter zijn, dan hebben we ook meer ruimte. We groeten Mike. Welkom.

0: Nisha Bawani die meldt zich aan. Dat is de bedoeling, mensen. Hoe meer chillen, hoe meer vreugde. Trouwens, vele handen maken zwaar werk licht. Niet dat het werk van een evangelist zwaar is, maar ja, er zijn wat uitdagingen. Bovendien is het niet een one-man show. Het is je one-man army. Wij allemaal hebben de verantwoordelijkheid om te getuigen. Wij allemaal hebben de verantwoordelijkheid om over de Heer te vertellen. Dit is de band Fra met Ameno. Dus nou als man of een jaar tiden, je hoeft niet bang te zijn, hoor, ga niet komen eten. Tenzij je boer was aan Sami los te dan ik wel. Maar gefeliciteerd. Geniet van je dag, je bent belangrijk, je bent kostbaar, je bent waardevol. Ja, vandaar dat de Heer je leven heeft verlengd en nog meer jaar eraan heeft toegevoegd. Dat wil zeggen, gade nog klaar je te.
1: Thank you.
0: Het is geworden 15 minuten over 1 nog steeds op deze donderdagmiddag. Dit is speciaal voor alle jarigen, Nami Day Today. Ja, we doen de muziek op de achtergrond. Want de bellers hebben voorkeur. En de WhatsAppers. Dus hoe kunnen? Er is werk, mensen, er is werk. En u bent onze collega's. De felicitaties voor de zoon of de firstborn van Nisha. Ja, het is vakantie, man. Alhoewel wij ouders geen vakantie hebben, moeten we tijd doorbrengen met die kinderen. Je moet tijd maken om quality time met je gezin te hebben. Nou denk je, make money wang. Vertrouw op de Heer. En investeer ook in je relaties en je gezinnen. Met de studio, goeiedag. Ja, hallo. Goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: ja, goeder. Welkom in de uitzending.
2: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
2: Ik laat ieder alvast groeten. En ik vraag deze plaat aan Mikado Piki van Mercy.
0: Mikado Piki van Mercy.
2: Jawel.
0: Oké, ik heb hem genoteerd, hopelijk vind ik hem. Je mag hem bestemmen.
2: En Petrus Dako van Palen.
0: Oké, staat op de lijst. Ga je hem bestemmen?
2: Ik bestem het voor ieder.
0: Oké, Abo. Wat is dat hem?
2: En dat men... Dat als men ook tot de Heer komt, tot bekering toch... Dat men niet klein bleef, maar dat men groot wordt. Zoals geen pap te blijven drinken, maar dat we steeds groter worden en volwassen worden.
0: Oké, brother. Bedankt voor jouw bemoediging.
2: Dank u wel.
0: Abon, blessie en geniet van je pokoe straks.
2: Dank u wel.
0: Abon, brother. Ja, dat is Marlon. En hij roept ons op om geestelijk volwassen te worden. Je kunt niet je leven lang pap blijven drinken. Alhoewel het de realiteit is, hoor. In de geestelijke, dat is geen vingerwijzing. Het is gewoon de realiteit. Mensen moeten zich niet op hun teentjes getrapt voelen. Maar is de realiteit. Je hebt in de geestelijke atmosfeer... heb je 25-jarige christenen die nog pap drinken. Ja, als je je ergens aangesproken voelt, dan is dat huiswerk. Maar je kan die 25 jaar dat je drinkt papje tegen. Nee, je hebt al tanden. Je hebt al een goed functionerende maag. Je hoeft geen pap meer te drinken. Het is tijd dat je vaste voedsel gaat eten. En dat is de boodschap van Marlon. Bonjour bro, blessie bacana kom van Costa Al Pacino. Ja, goedemiddag. Dat zijn de mensen die meekijken via TikTok. Enjoy it. En welkom. Welkom in de happy hours. Radio waar Christus centraal staat. Ja, is die gewoon een show? Is die gewoon entertainment? We represent the King of Kings and the Lord of Lords. It's all about his kingdom.

vreugde. Trouwens, we hebben bovendien alle reden om te vertellen over de Heer. Mekgrons tapu sabi sumana Jezus. En dat Masra Elibi.

0: Ja, Costa, je mag appen hoor. Appen alsjeblieft. Appen alsjeblieft. Ja, dan verdwijnt jullie verzoek niet. Anders moet ik scroll dalen. Dus ik vraag jullie, voor de mensen die een pokoe willen aanvragen, alsjeblieft appen naar het nummer. De nummers staan genoteerd, je mag bellen of appen. Maar dat is hoe we de happy hour doen. Dag Lucette, de groetjes vanuit België. Ja, ja, goedemiddag met de studio. Hallo, goedemiddag. Heb ik iemand aan de lijn?
1: Ja.
0: Ja, welkom erbij.
1: Hallo.
0: Ja, hoort u mij?
1: Ja, broeder.
0: Oh.
1: Ja, broeder.
0: Welkom in de uitzending.
1: Vandaag ga ik naar het speciaal brand om je te plagen.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben zo lief.
0: Ik ben niet zo lief. Waarom zegt
1: dat
0: u dat?
1: Lief, no?
0: Wie is niet lief?
1: Ik ben zo lief.
0: Ik, hoort u mij?
1: Jawel.
0: Oh, oké, niet omdat u geen antwoord geeft. Wat bedoel, wie is niet lief?
1: Huh?
0: Wie is niet lief?
1: Ik weet niet, maar ik heb er lief om maken. En ik genoeg aan niet van jou, toch? Hoe je zo praat, toch?
0: Oh, nou, prijs de heer. Prijs de heer.
1: Je bent echt lief, boy. Ik heb een ding... Wat is het? Is er ervaring? Ervaring is die geweldige eigenschap die je in staat stelt een fout te herkennen wanneer je het opnieuw maakt.
0: Dus nog een keer?
1: Is het begrepen?
0: Nee, ik heb u niet echt verstaan. Nog een keer?
1: Ervaren
0: mm-hmm.
1: is die geweldige eigenschap die je in staat stelt een fout te herkennen wanneer je hem opnieuw maakt.
0: Ja, ergens wel. Ja, ik snap het, ja, ik snap het. Het zou misschien makkelijker overgebracht kunnen worden, maar... Ik snap het wel, ja, die ervaring.
1: Nee, maar ik heb het gekregen, toch?
0: Ja. Nee, ergens klopt het wel, ja.
1: Je mag een stevenpaard niet in de bek.
0: Ja, klopt. Nee, ervaring is een lesje die je erbij hebt geleerd. Dus ja, inderdaad. Je kunt daarbij de volgende keer beter die onderscheid maken tussen wat wel en niet kan. Dus ervaring is inderdaad ongeveer wat het betekent. Ja, tuurlijk.
1: En wat ik graag mag afdanken doen, is de Lili Breveld, die eentje heeft verloren.
0: Ja, klap.
1: Ja, wil ik doorgeven, gewoon voor mezelf om weg van te zijn, want ik zit er niet. Ja, broeder? Ik weet dat jullie geen condoliaanse dingen accepteren.
0: Ja, we doen het wel hoor, maar er is een speciaal moment daarvoor. In de happy hours vermijden we dat, omdat het de happy hour is. Maar er is wel een moment door de dag in de uitzending waar we overlijdensberichten doen.
1: Oh nee, dat is anders. Dat is de familie. Maar ik doe het als zo doe ik het.
0: Oh, oké.
1: Hè?
0: Ja, nee, in de happy hours.
1: Het is niet dat je het moet doorgeven. Je hoeft het niet door te geven.
0: Ja.
1: Maar ik wil het van af.
0: Oh, ja. Nou, dat ligt...
1: Deze familie is te goed en te lief. Overal is het doorgegeven.
0: Ja, ik denk dat het een persoonlijk ding is om het te verwerken hoor. Dus dat ligt gewoon aan u. Ik denk dat u het wat tijd moet geven. En dat het de tijd zal u wel helpen en de Heer zal u helpen. Maar het is het verschilt van persoon tot persoon. Dus
1: persoonlijk.
0: Verwerkt het op uw manier en daar komen we niet aan.
1: Toch?
0: Ja.
1: Oké, dat was het.
0: Oké.
1: En mijn lief een danklied.
0: Oké.
1: Ik kan maar steeds de naam niet doorgeven. Maar je doet het op jouw manier en het komt mooi over.
0: Oké, nou blij dat u ervan
1: geniet.
0: Genoteerd.
1: Ja.
0: Alsjeblieft, bedankt voor het bellen.
1: En voor alle mensen die naar luisteren.
0: Oké, okay. Veel luisterplezier. Tot de volgende keer dan.
1: Oké, dankjewel.
0: Habo.
1: Doei.
0: Doei. Ja, dat is oma Afo, die natuurlijk ook haar bijdrage heeft geleverd. Ja, ze vindt het fijn om elke dag erbij te komen. Dat is de bedoeling. U bent elke dag welkom. We doen het samen op de radio. Goedemiddag, bedoel Leandro. Ja, die groeten aan mijn dochters Jisha, Shomari en Hadassa. Mijn man Jetro, tante Liesje, oma Eudia, familie Eliot, familie Karsters en alle luisteraars. Ik vraag aan een song Sama van Odile Prika. Groetjes, Chowenga. Goedemiddag bro, mag ik het lied van bro Faisal Grot aanvragen en ik bestel het voor alle luisteraars en voor mijn gezin en familie en ieder die me te kennen. In de naam van Jezus, namens Costa Al Pacino. Ja, ja, welkom, welkom op de app. U kunt dit nummer opslaan en kunt u voortaan elke dag weer tegen deze tijd deelnemen in de happy hour. Ja, uw bericht is ontvangen en behandeld. Na 2 uur krijgt u de reclamebreak en daarna de pokus mensen, dus u blijft goed hangen. We beginnen eerst met de aanvraagjes die binnen zijn gekomen door de bellers. En daarna gaan we naar de appers. Maar in elk geval, u krijgt uw pokoe te horen na 2 uur. Dus blijf afgestemd en geniet maar van Shalom FM. Goedemiddag broeder Leandro en Shalom familie. Fijn u weer uw stem te horen. Godstrijkste zegen toegewenst. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Laten wij de Heer blijven loven en prijzen. Blessings uit Den Haag. Groetjes van zuster Sietje. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Ik vind het fijn dat jullie erbij zijn en natuurlijk ook een bijdrage levert op de radio. Welkom voor degenen die net erbij zijn. En als je voor het eerst meeluistert of meekijkt, aangenaam Shalom aan u voor te stellen. We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2.

0: U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Weet je, voor u klinkt het misschien dagelijks, het is normaal geworden. Je weet al dat God van je houdt. Je weet wie je bent, je weet wat je van God kan verwachten. En dat je de vrijmoedigheid om tot hem te komen. Dus het is voor jou normaal. Maar er zijn mensen die dat nog niet weten. Er zijn mensen die nog niet bewust daarvan zijn. En ze gaan ten onder, ze lijden. Ze gaan gebukt door de lasten van het leven. Jip de smalati. En vertel over de heren met de studio. Goedemiddag.
1: Ja,
0: ja, welkom erbij. Alsjeblieft. Ja, ja.
1: Ja, ik groet.
0: Mm-hmm.
1: En ik doe ook ieder die luistert naar Radio Shalom.
0: Oké.
1: En ik zie je hier ook alle jaren geweest. En zij die wat te vieren hebben.
0: Oké. Okay.
1: En een fijne dag verder.
0: Dat was het nog. Abo, bedankt voor het bellen. En veel luisterplezier. Doei doei.
2: God hears me.
0: Ja, dat is mama Cornelly. Weet je, mama Cornelly heeft een vaste patroon. Ze heeft een vaste formule. Maar dat is wie ze is. En is deel van de happy hour. Je hebt andere mensen die een vrije geest hebben. Die zeggen elke dag weer wat anders. Andere mensen die houden het kort en bondig. Mama Cornelly op en toe vaste aan zijn etakje. Maar dat is haar bijdrage. En iedereen's bijdrage is welkom, mensen. Weet je, God leert ons om elkaar lief te hebben. En die liefde maakt dat je rekening met elkaar houdt. Die liefde maakt dat je langmoediger met elkaar bent. Dat je geduldiger met elkaar bent. Die liefde maakt dat je elkaar meer verdraagt. We leven in een tijd waar dat steeds meer vervaagt, hè. Mensen hebben geen geduld meer met elkaar. Je kan niet eens meer grappen maken met mensen. Je kan niet eens een normaal gezonde conversatie hebben met mensen. Mensen durven hun hart niet meer open te stellen en relaties te starten. Zo negatief zijn we geworden. We zijn verbitterd geraakt. Maar dat komt door de negatieve dingen om ons heen. Dat komt door die ontwikkeling om ons heen. En dit is waarom het belangrijk is om je identiteit in God te vinden. Om je bron bij hem te vinden. Zodat je kracht van hem komt. Je blijdschap van hem komt. Niet uit de wereld, maar van hem komt. Wat je niet hebt, kan je niet geven, hè. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal rust geven. Klop, Lucette. Ja, de mensen zijn gauw op hun teentjes getrapt. Je ziet het ook in het verkeer. Je ziet het op social media. Soms komt er eentje hier live en die begint zomaar uit het niets uit te schelden. Maar dat heeft te maken met de negatieve ervaringen die we blijven krijgen. En het wordt alleen maar erger en erger. Slecht nieuws, het wordt alleen maar erger en erger. Want de Bijbel zegt, in de laatste dagen zal de liefdeloosheid toenemen. De mensen zullen wreder worden. De mensen zullen eerder van zichzelf houden. Dus ik wil u niet bang maken, maar het is de realiteit. Goedemiddag, broeder Lea. Ik wil mijn nichtje Ayana, mijn moeder Rut, mijn zuster Damaris en Nerian groeten. Ik wil eerst je deur nog op slot.

Blessie Bradalea, we genieten van de bemoedigingen en de uitzending. Groetjes voor jullie daar in de studio. Voor alle luisteraars en graag een lied naar keuze. Liefst eentje van jou. Hey Blessie bro, we genieten van de uitzending. Keep up the good work. And God bless you. Hey Bradalea, ik groet samen met mijn collega's. Sommige mensen zijn vrijpostig hoor. Was mij ook actie met Leandro waar was je? Nee, jullie hebben het recht om te weten. Want jullie verwachten me elke dag op de radio. Dus ik geef jullie hier dat recht en die vrijmoedigheid. Dit is, ik ga niet zeggen nadeel, maar dit is deel van radiowerk. Omdat ik moet niet alleen verantwoorden.

De lijnen die staan open, mensen. Je mag bellen of appen. Het is de Happy Hours Live. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Vanuit de FM 945. En na 2 uur krijg je de pokoes. Dus je mag bellen, je mag appen, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Dat kan tot 2 uur.

Simon Mender dan Prishan med the AI version från Tekken for Shalati. Welkom de mensen in het verkeer. Doe het rustig aan terwijl je keihard geniet van de radio. Laat je bemoedigen en wees gezegend.

Jag har Martu i handen. En som säger handfull. Dus wil je de juiste dingen oprapen, wil je meer dingen oprapen, dan moet je dat wat niet nuttig is, loslaten. Stel je hebt je hand vol met grote dozen, maar ze zijn allemaal leeg. En je zit te show met die grote dozen, je spammen aan zomaar. Ja toch, want je hebt maar twee handen, je moet die dozen houden. Maar eigenlijk zijn die dozen bagages uit het verleden. Die dozen hebben geen functie meer. Ze hebben geen rol te vervullen meer in je leven. Eigenlijk hou je het gewoon vast omdat je niet weet dat je het moet loslaten. Of je denkt niet dat het mogelijk is. Weet je, je hebt het je leven lang vastgehouden. Maar het seizoen daarvoor is al voorbij. Die spullen zijn al gebruikt. Dus wat je nu moet doen is loslaten. Laat die dozen los zodat je nieuwe en nuttigvolle dingen mag oprapen. En vasthouden en meenemen. Ik zeg het altijd, soms moet je zilver loslaten. Om diamant te kunnen vinden. Om diamant te kunnen houden. Omdat God de God is van nieuwe dingen. The best is yet to come. En wie de Heere verwacht, put een nieuwe kracht. Dus laat los, leer los.

0: Are zeven minuten over half twee. We zijn er tot twee uur. En na twee uur krijg je de pogoes.
1: I'ma let go, let God. Never given to my impulse.
0: Hey, blessing brother Lea, de groetjes vanuit Klevia. God zegen. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Fijn dat jullie gewoon even de tijd nemen om te groeten. En te laten weten van waaruit jullie luisteren. Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. Heb ik jarig in ons midden? Nou, ik tot zover zie ik geen notities hoor. Kan dat het me is ontgaan? Maar als je iemand kent die jarig is, mag je de persoon hier in de bloemen zetten. En de persoon feliciteren. En ook al heeft dat niemand voor jou gedaan, je mag natuurlijk ook bellen hoor. Mi temi voor jari, meneer, wacht die felicitatie hier. Ik ben jarig als je me nou feliciteert of niet. Als je nou blij met me bent of niet. Ik ben jarig en als ik jarig wil zijn. Yeah. En ik wil het gedenken. Ik heb reden waarvoor. If you think that I'm all by myself. If you're a biggie, God, or me subside, and me, I'm

Kay Love Kit. Maar ik denk dat deze song werd gedaan door Terian. Oh, met haar goed hoor. Intussen staan de lijnen open, dus kom er gewoon bij, mensen. Goedemiddag, broeder. Mag ik mevrouw Marjorie Ristra alsnog feliciteren met haar 45ste verjaardag? We hebben jarig in ons midden. De felicitaties vanuit de Happy Hour. Voor mama Ristra. Marjorie Ristra is vandaag 45 geworden. En u krijgt de felicitaties vanuit de Happy Hour.

dat voor het eerst luistert. Aangenaam shalom aan u voor te stellen. Ja, blijf gewoon hangen. En geniet maar van de bemoedigingen en de zegeningen. Costa Al Pacino doet de groeten aan de broers en zusters van gemeente Shekinah Ministry. Ja, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen, mensen. Dat kan tot 2 uur op deze donderdagmiddag. Blessings, bro. Tandu Aburoko Fu Masra. Hey, God bless you too, bro. Mijn naamgenoot. Salmis Leandro Amoko, die is afgestemd. Hey, God bless you too, brother. Ja, we beginnen aan de... Althans, meer. Laat me voor mezelf praten. Juist omdat we liep in de laatste days, juist Gado Abu van Oudo Moro. Weet je, is een van de redenen waarom ik zeg ik volhard in dit werk. Is een keuze. Mensen zien het als vanzelfsprekend. En mensen zien het als is een automatisme. Maar ik kies ervoor. Ik kan ook kiezen voor een carrière. Ik kan ook kiezen voor een geweldige salaris. Ik kan ook kiezen voor succes. Maar. Ja, voor mij is het... Het beste is om mijn koning dienstbaar te zijn. Hi bro Lea, dank je voor het uitnodigen. Want ik kreeg Radio Shalom niet door via de radio. Zo, dat is... Ben je lokaal in Suriname? Moet het wel even checken hoor. Zo niet via livestream in www.shalomsuriname.com. Of je woont ergens tapzee naar buiten de stad... Dus laat het gewoon even weten. Maar je zou eigenlijk Shalom moeten ontvangen hoor. Ik heb bijna verkeerde pokoe gedraaid. Op een verkeerde veder. Dit is muziek uit Nederland.

0: There's a cap. It's news on deck of TikTok. Though. Da nalik melakai me du me drug drug kasa yesti. Mera Sirio, kuda merah.
1: Goedemiddag,
0: Zoyan. Dat is Marek. Hartelijk natuurlijk. Ja, welkom erbij. Goedemiddag.
1: Ja.
0: Zeg het maar. Ik
1: ben geen dochters over.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Mooi, gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.
1: Ik wil een plaatje aanvragen van Sissy Wijnes, Holy Forever.
0: Holy Forever staat genoteerd.
1: Voor ieder, ja. En ook voor u.
0: Dankjewel.
1: Een volgende middag.
0: Ja, hetzelfde.
1: Doei.
0: De lijnen die staan open, mensen. U mag bellen of appen. Dat is hoe we de happy hours doen. Dus voel je vrij. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we het samen. Ja, ik zit hier. Ik doe mijn deel. Alles dat u moet doen is erbij komen. U belt of u appt naar de studio. Dat is uw deel. Dat is uw bijdrage. En zo doen we het elke dag in de happy hours.

Als je hier aan de Johan Adolf Pengelstraat woont, dat is loopafstand van Shalom, hè. Nee, dan zou je Shalom moeten ontvangen. Nee, serieus, het zou moeten kunnen. Ja, het zou, misschien moet je die radio even checken. Misschien kan daar radio naar antenne. Nee, maar je zou ons moeten ontvangen. Helder ook, heel helder ook, want je bent in Centrum Paramaribo. Dus je zou Shalom helder moeten ontvangen. Gewoon even je radio laten checken. Probeer het even via je telefoon. De meeste telefoons hebben wel radio, hoor.

Het beste dat je kunt doen als persoon is houden van God. Het klinkt cliché en het klinkt zo... ja, hoe doe je dat? Dus we gaan ervan uit dat als we naar de kerk gaan en als we christenen zijn, dat we automatisch van God houden. Nou, nee, je moet jezelf onderzoeken en je moet weten als je echt van God houdt. Hè? Je moet weten als je echt van God houdt. Je kunt jezelf onderzoeken. Weet je, wij mensen, we zijn listig. We kunnen soms heel listig zijn. Soms als we voordelen hebben aan iets, dan praten we alles goed. Simpel omdat we die voordelen niet kwijt willen. En dan gaan we doen alsof het zo is. Maar eigenlijk geef je niet echt om de persoon. Het gaat meer om de voordelen. En ik bedoel, van iedereen die voordelen bij God. Zelfs de ongelovigen hebben voordelen bij God. Elke dag staan we op. De zon schijnt over goede en slechte mensen. Wanneer het regent, regent het over het heel gebied. Ooit die wakana straat in de Ishitak alleen slaan toes maar over. Nee toch. Of omdat Asmarat nee gua kerki dan alleen nee van een tapajari van Asmarat. Nee, genade is voor iedereen bestemd. En dit is waarom wij allemaal gebruik moeten maken van die genade. Die genade stelt ons in de gelegenheid om het in orde te maken met God. Die genade doet die deur voor ons open wanneer we het niet verdienen. Maar de vraag is, hoe gaan we daarmee om? En wat doen we daarmee? Het is de bedoeling dat je gebruik maakt van die genade om een relatie met God te starten. Om dichter bij God te groeien. Wel groeten, Suraysha. Gezegende middag, broer Leander. Groetjes. Kunt u dat dit Adonai bless die day uning afdraaien van Prishan? Ja, vul erop als je het alsjeblieft kan appen naar de studio. Ja, groot verzoek hoor. Dat nummer staat genoteerd. Dus mijn verzoek is dat je het even appt naar de studio. Op ons WhatsApp nummer, zodat ik hem na 2 uur kan natrekken. Maar je mag je pokoe zeker aanvragen. Dat is de bedoeling. Laurens Demus, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dit is de nieuwste van Risto Abite, Yutanga. We feliciteren nogmaals Marjorie Ristra, die is vandaag 45 geworden. Zijn er nog meer jarigen, laat het even weten. We hebben nog 13 minuten, mensen. Dus als je wil groeten, bemoedigen, feliciteren. Kan nog binnen 13 minuten. Om 2 uur gaan we eruit. Dan nemen we de pokus over. Die live om TikTok beëindigen we om 2 uur. Maar de radio is er eenmaal 24 uur. Dus je mag overschakelen en gewoon genieten van Shalom FM. Ik heb begrepen dat dingen aangenamer zijn als je ziet, als je ernaar kan kijken. Ja, het is aantrekkelijker als je ziet wat je hoort. Vandaar dat we ons moeten... Je moet wijsheid gebruiken, hè? Je moet improviseren. Zodat je mensen kunt bereiken.

Ja, goedemiddag Ro, goedemiddag Ro. Ik weet niet wat je precies wil vragen, maar misschien kun je je vraag even beter formuleren, zodat we daarop in kunnen gaan. Maar goed, u bent in elk geval hartelijk welkom. We doen de Happy Hours live op de radio via de FM 94.5. Ik had een poko, ja, hier is een. Dit is eentje uit de oude doos, gedaan in een nieuw jasje. One Way, One Way Jesus.

Ja, hij is de weg, de waarheid en het leven. En er is geen andere mensen. Weet je, toen ik nog zoekende was, hè. Er was een tijdje toen ik de Heer nog niet kende. Je komt uit een ander geloofsovertuiging. En je ziet heel wat in de Bijbel, je vindt heel wat. En op een gegeven moment kom je tot de ontdekking dat hij de Bijbel Gods woord is. En er is geen andere waarheid. En dan, weet je, heb je altijd... Ik heb als Surinamer geleerd dat het niet uitmaakt hoe je God aanbidt. Zolang hij aanbidt, gado, je aanbidt, gado. Met andere woorden, wie is mekaar gado Carlo, gado Arki. Wie is mekaar gado Lucien, gado Arki. Maar dat is niet waar. En toen kwam ik Johannes 14 vers 6 tegen. En daar staat geschreven, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Met andere woorden, er is geen ander bemiddelaar. Er is geen andere tussenweg. Er is geen boropassie. One passie no mode. Er is maar eentje die uit de dood is opgestaan. Er is maar eentje die voor jou is gestorven. Er is maar één redder van de wereld. Je accepteert het of niet, dat ga je niet kunnen veranderen. Het is een feit. Dus als je gered wil worden en als je eeuwig leven wil hebben, dan ga je dit moeten accepteren. Daarom mijn Bijbel heet dat wie Jezus heeft, heeft het leven. Wie de Heer niet heeft, heeft het leven niet. Dus het ligt aan u om het aan te nemen of niet. Maar ik ga niet meer met mensen in discussie. Dat nou kan dit forceren. Maar ik heb nu echt zoiets van... je accepteert het of je accepteert het niet. Er zijn mensen die wachten op de waarheid. Er zijn mensen die uitkijken naar het evangelie. En we gaan ons richten op die mensen.

Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Mensen, we hebben nog 7 minuten. Nog 7 minuten om te bellen en te appen. Dus als je nog een bijdrage wilt leveren, je hebt nog een mededeling of je wilt nog iets doen in de happy hour. Mag tot 2 uur. We willen nogmaals de felicitaties richten naar Marjorie Ristra. Die is vandaag 45 geworden.

0: Het is nog steeds de Happy Hours live vanuit de 94.5. Doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Bent u dus in de gelegenheid om radio met ons te maken en op uw manier te getuigen van deze geweldige God? That is what we do on this station. Fijne vakantie voor de kinderen. Natuurlijk ook de ouders die met verlof zijn. Ook de ouders die vakantie hebben genomen. Mensen, ergens in september gaan jullie me 10 dagen niet horen. Ik begin jullie ook alvast te zeggen over verantwoordelijkheid afgesproken. Weet je dat ik weet je, als omroeper moet ik ook de Happy Hours familie op de hoogte stellen. Maar dat is pas in september. Is wel over 15 dagen. Maar ja, intussen doen we wat we kunnen doen. En blijf voor getuigen op de radio. Hey allemaal, God bless you all. Ik ben vandaag opzettelijk blij omdat de Heere God mijn droefheid omzet in blijdschap. En dat wens ik voor ieder. Lieve groetjes van zuster Sostine. Ja, nou gefeliciteerd zuster Sostine. Is het feliciteren waard? Ja, toch is een doorbraak. Zou je kunnen zeggen, is een genezing. De Heer heeft ingegrepen. Sabrina, ga werken, boy Sabrina. Ze wil niet gaan werken, hoor. De felicitaties voor de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. We gaan zelf Reliance niet groeten vandaag, want de afdeling dat dan af verlof. Nee, de groetjes voor de mensen van Self-Reliance die wel afgestemd zijn. En natuurlijk ook de overige mensen, de bedrijven, de ondernemers. God bless you, bogo bogo. En geniet van de happy hours. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. We hebben vandaag een jarig in ons midden, dat is Marjorie Ristra. Ik wil ook de blessing sturen voor de mensen die gaan door moeilijkheden. Weet je, het is normaal, mensen. Ik wil u niet bang maken. De groetjes richting het Goudbos, Laurens Demus. Ook Svenny wordt gefeliciteerd namens Sandra Swedo. Voor de mensen die gaan door moeilijkheden, blijf op de Heer vertrouwen, mensen. Men zou zeggen, het is contemporary. Is temporary, het is niet voor altijd. Bovendien is de Heer met u en u heeft de overwinning al. Die strijd en die aanval is om u af te leiden. Is om u te misleiden. Is om u voor de gek te houden alsof God niet in staat is. En alsof God niet daar is. Daarom zit je met zoveel vragen toch in momenten van strijd. Waar is God? Wat doet God? Kom ik wel eruit. En daar wordt je geloof. Het is een rechtstreekse aanval op je geloof. Maar de Bijbel zegt: bied weerstand tegen de vijand en hij zal van u vlieden. Jij hebt die autoriteit van God gehad. Mensen, we gaan zo meteen eruit. We krijgen de groetjes vanuit Ghana. Marjolein, echt een hoor. Bijna mijn actie zijn foto komt. In elk geval krijgen we de groetjes helemaal vanuit Ghana. Ja, maar fijn dat Happy Hours ook daar vertegenwoordigd is. AUB en Poku, it's amazing what praises can do van Bishop Steve Meyer en groep. God's power for me en iedereen, zuster Sartina. Als je het niet gehaald hebt dit schooljaar, doe het met God. Hij heeft het beste voor jou. Ik wil nogmaals de felicitaties sturen voor Marjorie Rista, die is 45 geworden. En natuurlijk ook Svenny, die is vandaag jarig. Mensen, we moeten zo meteen eruit. Zolang we een beetje aan einde, dan met Sari. Want dan weet je, het is einde van de happy hour, toch? Het programma dat je blij maakt, het programma dat je inspireert. Het programma dat je lekker doet voelen, omdat de Heer in ons midden is. De Heer zelf is in ons midden, mensen. En dat zeg ik niet omdat ik het programma presenteer. Maar ik zeg dat op basis van Gods belofte. Of Gods woord. Mensen, we gaan eruit, de tijd zit erop. We mochten vanaf 1 uur weer samen radio maken. En ik wil alle bellers, alle appers bedanken. Bedankt voor uw tijd. Bedankt voor uw beltegoed. Bedankt voor de moeite. En die bijdrage die u hebt geleverd. Morgen zijn we er weer met de weekendeditie. De laatste van de week, dan is het vrijdag. Vandaag is donderdag 20 augustus. Ik ben Leandro Matosuvigno. En ik mocht samen met u om 1 uur de happy hour starten. Helaas zijn we aan het eind gekomen, want de verplichtingen nemen over. En daarna de playlist. So enjoy it. Dan mag u gaan genieten van de tweede helft van de happy hour. Nou, ik ben Leandro Matosuvigno. Voor mij een grote eer en voorrecht om u te dienen. En vanuit deze plaats radio te maken. Blijf hangen, geniet van Shalom FM. Tot morgen, love you, bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parabode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parabode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parabode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parabode Extra via www.parabode.com en volg ons op Facebook.
1: Telesuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award voor het snelste netwerk in Suriname. Telesuur, keeping us in touch.
2: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Van de God, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en dat is niet om voor in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Ene die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn en ik wil.

0: Het is 3:00.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.
3: Connected à la safe.
4: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
3: Connected à la safe.
4: Connected naar Osso, affordable for you.
3: Yeah, yeah.
4: Connected naar Broco, met TVC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
3: Connected à la safe. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TVC keeping us in touch.
5: Boy, mi Clara Osso. Maar dat is een op prijs. Dus heb je check kost, Lara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
6: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abo a new verfi. Verfi.
5: Hè? Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Dat zei dat hij.
6: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen ik, ba. Verfi. Na a new merk top. En na verfi dizi. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van ver ver. Verfi, by Historex.
7: Grace of Jesus Christ Ministry organiseert op 22 augustus een praise and worship danceconcert.
8: Maar dat thema, Rhythm of Grace. En net is die oude wan netie voor bewegen en krachtig. Dus oude wan mooi netie om en zijn of impressie.
9: Want je hebt de verschillende dansgroepen. Echoes from Heaven.
8: I am Dancer.
9: Gadewa Dancer.
8: El Gibor Power Dance Team.
9: De Hila Dancer.
8: Anamel Dancer.
9: De Rafa Dancer.
8: Naar Logos International Dance Ministry.
7: En net die shot is wat speciaal. Optreden ook toe voor Guillermo Farnold, Usaine Mine, naar Risto Abiteng.
8: Dus, net is die orde bijzonder. Allocatie naar gemeente Logos International, Poesewijnenstraat nummer 13. En toegang naar een vrijwillig bijdrage en Ayuru naar 18:30.
10: Hey
11: guys, let us on with us from the Logos International Praise and Worship Dance Concert. Ik ben Jeff Fernandez, ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zanazani, Naskip, Navio.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?
3: This is not just a song, it's a declaration to show our position in Christ Jesus.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Peter fui eu.
1: Ei, o Skechers da Plata e Derblay. É pista favorita, snack me bem, main face. Double Skechers.
0: Ketchup. With double sketchup.
2: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
3: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
2: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
3: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
2: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
3: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
2: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
3: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani. Save and enjoy.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

u voor het wonder in mijn leven. Dank u voor uw geest en voor uw kracht. Dank u dat u alles hebt gegeven. Dat u alles voor mij hebt volbracht. Dank.

Dank u voor het wonder in mijn leven. Dank u voor uw geest en voor uw kracht. Dank u dat u alles hebt gegeven. Dat u alles voor mij hebt volbracht. Dank, dank.

0: ओडी हैप्पी किड्स अलासानी मुंग या है मैं खादत ओकुत एक मैं सिस्टर हेमिन एंड दिस वीक सालिक द फर्टेलिंग अदुन मा फॉर एट वो फेंडर गान विल एक एर्स्ट मेट जुली बिदा लीफ हेरो गॉड दैंक यू वेल फॉर दिस मोये दाग लीफ हेर एक लेग अले हैप्पी किड्स इन यू मैक्टिगे हैंडन बेस्कर्म्ड हुन en houdt ze altijd vast, zodat ze mogen weten dat ze altijd veilig bij u zijn. Dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Zo, happy kids. Gaan we de tekst samen doen? Ja? Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig. En sterk, 1 Korintiërs 16 vers 13. Gaan we het nog een keer samen doen, ja? Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Dat hebben jullie geweldig gedaan. Goed zo. Straks... Na de vertelling gaan we het weer samen doen. Ja? Afgesproken. Zo, happy kids. Vandaag ga ik jullie vertellen wat er verder is gebeurd met Shriman. Shriman, die werd door de EBGS gevraagd om aan de Hindustanen in de stad en in het district te vertellen van de Heere Jezus. Zo iemand noemen wij een evangelist. Een evangelist is dus iemand die speciaal naar andere mensen gaat om hun van de Heere Jezus te vertellen. 10 jaar lang, happy kids, heeft Shriman Singh onvermoeibaar gewerkt in Komowijnen. Hij trok de voet van de ene plaats naar de andere, van de ene hut naar de andere. En vaak had hij het heel erg moeilijk. Soms, happy kids, werd hij uitgescholden of uitgelachen. Dat is niet fijn, hè? Soms moest hij met een houwer een weg door het bos maken om naar de mensen te gaan. Want het was echt moeilijk te bereiken. En dan moest hij eerst het bos openkappen om een weg te maken. Heel vaak moesten er tochten gemaakt worden in wankelende korialen. Shriman Singh zette door. Hij stopte niet door, happy kids. Hij zette door en hij bracht het evangelie waar hij maar kon. Zo, happy kids. Heel wat jaren gingen voorbij. Shriman Singh had zijn reisgenoot Ramdas wel eens ontmoet. Maar hoe was het nu met hem? Shriman Singh wist dat Ram Dass in Saramaka woonde. Shriman besloot hem een bezoek te brengen, happy kids. Na heel wat vragen vond hij tenslotte het huisje van zijn vriend. He, eindelijk. Toen hij naar binnen ging, zag hij dat Ram Dass ziek was. Heel erg ziek. Hij had hoge koorts. Maar, wat was hij blij met het bezoek van zijn oude vriend Shriman Singh. Zo blij, dat Ram Dass eigenlijk helemaal was vergeten dat hij niet kon opstaan. Na elkaar gegroet te hebben, vertelde Ram Dass wat hem in de laatste jaren allemaal overkomen was. Shriman, ik ben een trots en koppig mens geweest, zei Ram Dass aan Shriman. Ik dacht van mezelf dat ik goed was. Maar ik kende mezelf niet. Ik heb mijn vrouw, Piyari, zoveel verdriet gedaan. Vlak voordat zij stierf, heeft zij mij gesmeekt om gedoopt te mogen worden. Maar ik wilde niet. Hoe zij mij
1: ook verzocht en smeekte, het hielp niet. Zonder gedoopt te zijn is ze gestorven. Ik was slecht. Ik heb de Heere Jezus buiten de deur van mijn hart laten gaan. Ik wist niet dat ik blind was. Ik begreep niet dat ik gebonden was aan de zonde. Ik was ongelukkig. Ik wist niet dat ik in diepe duisternis zat. Ik heb de duivel in mijn hart laten regeren. Ik was met zonden beladen. Niemand had zoveel zonde als ik. Maar nu weet ik dat de Heere Jezus mijn hart rein heeft gemaakt. Hij heeft mijn zonden vergeven. Ik was ongelukkig, maar nu ben ik blij en gelukkig. Ik was gebonden, maar nu ben ik vrij. Ik was verloren, maar nu heeft Jezus mij gered. Ik had geen rust en geen vrede in mijn hart. Maar nu heeft Jezus mij met zijn vrede vervuld. Verder kwam hij niet. Happy Kids, Ramdas sloot zijn ogen en viel in een diepe slaap. Shriman was blij, heel blij. Jarenlang had zijn vriend Ramdas slecht geleefd en de duivel de baas laten zijn in zijn leven. Maar nu was het allemaal anders. De Heere had zijn hart rein gewassen van alle zonden. Nu diende hij de Heere Jezus en was christen geworden. Nu was het goed. Zo gaat het soms ook met ons. Dan is het niet goed in ons hart. Dan doen wij allerlei dingen die de Heere God niet goed vindt. Maar net als Ramdas kan jij de Heere Jezus ook vragen of hij je wil vergeven en in jouw hart wil wonen. Wat er verder gebeurt, Happy Kids, horen jullie morgen. Gaan jullie morgen weer luisteren? Ja? Afgesproken. Zo, gaan we de tekst nog een keer samen doen? Ja? Oké. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Dat hebben jullie goed gedaan. So happy kids. En dat was het voor vandaag. Tot morgen. Odi, odi.

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Naburige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Telesuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award voor het snelste netwerk in Suriname. Telesuur, keeping us in touch.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Maranatha, Maranatha. De groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM. A Daily Inspiration, Not Just Radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00. En de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Lieve, lieve luisteraars, haalt uw pen en papier tevoorschijn om aantekeningen, maar ook vragen neer te pennen die in u opkomen. En stuur de vraag gerust naar rtvshalomsr@gmail.com of telefoon 422-630 met het netnummer 597 van Suriname. En tussen 8:00 's morgens en 14:00, 2:00 's middags Surinaamse tijd, kunt u bellen. Ik wil ook even aan onze geliefde broeder Sabirana nog bevestigen dat we druk bezig zijn met de YouTube luisterchannel die binnenkort in de lucht komt. En verder wil ik ook de lieve luisteraars verzoeken om hun vragen niet persoonlijk naar mij toe te sturen, want dat doet men. Men vraagt mij het persoonlijk. Maar stuur het op naar Radio Shalom met het e-mailadres die ik net gegeven heb. In plaats van aan mij persoonlijk, waarom? Dit gaat vele harten beter bereiken dan als ik ze één op één moet beantwoorden. Omdat het hele belangrijke vragen zijn die voor elk oor bestemd zijn. En ik wil vandaag in het bijzonder bepaalde leiders van harte bedanken, echt waar, voor hun bemoediging. Voor mij is dit een unicum. Waarom? Je ziet dat het duidelijk leiders zijn die kingdom-minded zijn. Zeer volwassen leiders die je niet als een bedreiging zien, maar juist als een medearbeider van Gods koninkrijk en aanvuller van wat de ene ontbreekt. Want het is eenheid in verscheidenheid. We hebben niet allemaal hetzelfde. Dus ik wil in het bijzonder Bishop Anton Douglas van de Banier bedanken, die ook elke week luistert en me echt powert en zegt dat hij elke keer uitkijkt naar de volgende editie. Maar wat ik zo mooi vind is dat hij zei, zeer inspirerend apostel. Dank u wel, Bishop Douglas. Ook wil ik pastor Tjark Jansen uit het Zuiderade uit Rotterdam, die tegen me zegt, ik ben elke week gekluisterd. Dank u wel, lieve, lieve pastor Tjark Jansen. Ik weet dat u een fan bent van deze edities. Ook apostel Jermaine Leter wil ik ook bedanken, dat hij zegt van, we horen dit zo weinig. Ook hiervoor wil ik bedanken dat ik weet dat het niet weer een radio uitzending is. Dank u wel, apostel German Later. Ook wil ik mijn lieve pastor Wesley Rogers uit Aruba ook bedanken dat ze zegt, good teaching, apostel. Keep on going. Dank je wel. Ook bedankt. En wil ik nog eindigen met Ineida da Silva, een van onze Rotterdamse toppsychologen. Zij heeft een van de grootste psychologenpraktijken in Rotterdam. Ook zij luistert elke week naar deze edities en ze heeft me van de week een app gestuurd om me te bemoedigen voor de wijsheid en de inzicht die God mij gegeven heeft. Ook wil ik mijn lieve leiders allemaal ook bedanken. Oudgoud van DRM in Nederland, Rotterdam. Mijn leiders en mijn gemeenteleden. Jullie zijn mijn katalysators. Ik kan niet anders zeggen. Ook Alta Gracia Leter, mijn geestelijke dochter. Mijn goede, mijn schat. Bedankt voor je bemoediging. En verder wilde ik ook natuurlijk de crew van Radio Shalom niet vergeten, want die blijven me poweren. Zuster Letitia en zuster Malin. En natuurlijk mijn geliefde editor in de studio, broeder Frigilio. Hij is mijn schat. Helaas, ja. Misschien gaan we hem missen, ik weet het niet. Maar ik ben vandaag wel met hem in de studio en hij helpt me echt om mezelf te zijn en om me te ontspannen. Hij leert me wat radio doen is. Dankjewel, Migudu. Oké, lieve mensen. Vandaag ga ik beginnen met een serie Geest, Ziel en Lichaam. Ik ga even afwijken van openbaringen waarmee ik bezig was.
Maar dat gaan we weer oppakken. Maar de serie Geest, Ziel en Lichaam ga ik niet in één editie kunnen doen. Het is te uitgebreid en te diep. En dit wordt een heftige, omdat u veel van uzelf en hoe God u gemaakt heeft gaat begrijpen. Maar ook waarom u de dingen doet die u doet. En de bedoeling is om in al deze drie delen, geest, ziel en lichaam, onberispelijk te zijn tegen de dag van Christus. Dus als voorbereiding op zijn komst. Dat was de vraag vorige week van mijn lieve vriendin Claire Broes uit Amsterdam, denk ik, of Almere, maar in die buurt. En ik kan dit niet oppervlakkig laten. Als u teruggaat naar mijn eerste editie, zult u ook horen dat dit al in het verschiet zat. Ik zou al over dit soort dingen praten, maar ik merk dat de geest van God de richting anders bepaalt. En lieve, lieve luisteraars, ik volg hem gewoon. En ik ga geen enkele programma afrafelen of mijn eigen agenda voortzetten. Nee, de Heilige Geest is de grote baas die ons hier op aarde leidt. Hij is het type beeld van Higai in het boek Esther. De bewaker der vrouwen. Wij zijn de bruid van Christus. Hij is onze bewaker. En het bijzondere is hij is zeer ingenomen met deze bruidkandidaat, Esther. En haar karakter maakt dat ze zijn hart raakt. Waarom? Omdat ze nederig en afhankelijk is. En als het

15 ander. En dat hebben de anderen gemist. En daarom heeft zij het gehaald. Zij is uitgekozen in de plaats van koningin Vasti. De Heilige Geest en de Heer Jezus zijn één. Dus hij kent de Heer Jezus beter. En de Geest maakt ons klaar hier op aarde. Hij bereidt ons voor, zegt de Bijbel, op die grote dag. Want hij is ons onderpand en ons verzegeling tot de grote dag van Christus. En daarom moet u hem alles vragen. Het is geen optie, het is een must dat je hem volgt en in al je beslissingen hem betrekt. Ik ga beginnen met het lichaam, onze tent, die we gaan moeten afleggen. Maar die wederom volgens Thessalonicenzen wordt opgewekt op de dag dat we worden opgenomen tot een verheerlijk lichaam. De Bijbel zegt eerst zij die dood waren, hun lichaam worden uit de graven gehad. En wij gaan daarna hun volgen de lucht in. Andere editie. Een verheerlijk lichaam is een lichaam, lieve mensen, wil ik toch even zeggen, die kan eten en drinken. Dus u moet niet denken dat u in de hemel gaat tokkelen op een of andere wolk. En nee, het wordt feesten, mensen. Bruiloft van het lam. We gaan eten en drinken. En dat is een predicaat op zich. En de Heer Jezus demonstreert dit duidelijk na zijn opstanding. Wanneer hij verschijnt in de eerste instantie aan zijn discipelen en ze willen hem aanraken. Hij gaat wel gewoon via de muur, hij gaat niet door de deur. Dus een verheerlijk lichaam heeft niets te maken met de fysieke situatie van de aarde, gravity. Nee, die gaat door muren, die gaat door alles heen. Maar wanneer ze hem willen aanraken en hij is nog niet verheerlijk, zegt hij, nee, niet aanraken. Want ik ben nog niet naar de Vader gegaan. Want hij moest naar de Vader gaan om het bloed te presenteren op de mercy seat, op het verzoendeksel. En daarom is hij onze hoge priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Omdat hij nog steeds voor ons pleit. Jongens, ik kan doorgaan met dit soort dingen. Ik hou van het woord. Dus ik ben van alle markten thuis. Maar nadien komt hij. En ze schrikken en schreeuwen, Mikade, mijn gunst, dit is een geest. En hij zegt, nee, geef me te eten. Wat heb je? Brood, vis, geef me. En hij laat zien dat nadat hij verheerlijkt is geweest, naar de vaders gaan en teruggekomen. En net als hun, gewoon kon eten en drinken. Als ze daarvoor hem hadden aangeraakt, zou hun hand dwars door zijn lichaam heen gaan. Want dat is een geestelijk lichaam. Maar dit is een verheerlijk lichaam. Die kan je aanraken, die kan je omhelzen. Die kan eten, die kan drinken. En daarom zegt hij ook van bij het laatste avondmaal, dat hij dit voor de laatste keer hier op aarde doet, totdat hij het gaat doen in het koninkrijk om weer te drinken van die wijn. Dus mensen, kinderen, we gaan feesten in de hemel, we gaan eten en drinken. En dat moet u al ontzettend vurig en verlangend maken. Dit is niet ons huis. Maar ik ga over de hemel praten, omdat ik daar ben geweest. Want God is nog steeds niet veranderd. Hij wil ons graag betrekken in het leven van hem in de hemel. En als Paulus het heeft meegemaakt, dan kunnen wij dat ook meemaken. Oké, ik ga verder praten over die geest, ziel en lichaam. De tekst die ik vorige week had aangehaald is 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Waar er staat, wat Claire had gevraagd. En ik had gezegd van, dit is de tekst die aangeeft dat we in alle drie delen voor de dag van Christus onberispelijk moeten zijn. En hij zegt, en de God, hij, de God des vredes, heilige u, geheel en al, en geheel uw geest, 1, uw ziel, 2, en onze lichaam, 3, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Dat vind ik zo geweldig. Hoewel het een best wel heftige opdracht is, dat alle drie delen onberispelijk moeten zijn, zegt hij nog heel mooi in 24. Die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Wauw. God gaat ons helpen om onberispelijk te zijn. U hoeft het niet alleen te doen, want anders zou het een onbereikbaar ideaal zijn.

0: Maar daarom hebben we de Heilige Geest nodig die ons helpt om dit te doen. Oké, ik wil u één ding zeggen. Het woord onberispelijk is hier in het Grieks amemtos. Waarom? Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven, Nieuwe Testament in het Grieks. God is geweldig. Hij heeft zijn woord in twee talen geschreven, waarvan de letters ook cijfers kunnen implementeren. Daarnaast hebben ze ook karakters. Dus je kunt niet van een koe een schaap maken. Niemand kan Gods woord zomaar interpreteren als je het in je eigen taal leest. Je moet het in de originele taal lezen. En de Bijbel is niet in het Engels geschreven, het is in het Engels vertaald. Niet in het Nederlands geschreven, in het Nederlands vertaald. En alle andere talen vertaald. Maar het is officieel geschreven in de Griekse taal, in het Nieuwe Testament en Oude Testament in het Hebreeuws. Oké? Dus amemtos, onberispelijk tegen de dag van Christus. Amemtos tegen de dag van Christus. En wat betekent amemtos? Het betekent dat je tegen de dag van Christus in je geest onbesmet, ongevlekt, onfeilbaar, onweerlegbaar moet zijn, vlekkeloos. En de Bijbel zegt het ergens anders ook, dat wij tegen de dag van Christus moeten zijn zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Dus je ziet, de Bijbel is parallel. Alles kun je weer in een andere gedeelte vinden. Dus zo moet ons lichaam eruit zien tegen de dag van Christus. Vandaag hebben we het alleen over het lichaam, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Onweerlegbaar. Dat wil zeggen, niemand moet iets op je aan te merken hebben, lichamelijk. Dat is niet makkelijk. Je bestaat uit huid, organen, bloedvaten, ligamenten, endocrine stelsel. Dat zijn hormoonklieren, zoals waar de vrouwen meestal last van hebben, ook de mannen. Dat is een hormoonklier, ik kan er even niet op komen. Maar dan heb je dan ook de lymf, de pancreas heet dat. Maar dat is de alvleesklier, daar wordt insuline gemaakt. Daar worden amylase gemaakt, lipase wordt daar gemaakt. Dat zijn enzymen die koolhydraten en vetten afbreken. Je schildklier, dat is wat ik bedoel, is ook een endocrine klier, hormoonklier. Je lymfestelsel, die vocht uitdrijft en je vocht in balans houdt. Je bloedvaten, je haarvaten, je hersenen, die motoriek allemaal bestuderen. Je zenuwstelsel, mensen daaruit bestaan. En het is niet zomaar dat ik deze dingen zeg, want ik ga hierop ingaan. Bloedvaten, weet je, je zenuwstelsel, witte bloedcellen, rode bloedcellen, zintuigen, je ogen, je mond, je oren, ledematen, beenderstelsel. De reden is dat je in dit leven, dat lichaam dat je hebt gekregen, goed moet beheren, want hij moet ook onberispelijk zijn. Weet u, vooral als je beseft dat je lichaam de residentie of verblijfplaats is van de Allerhoogste. Hij moet goed functioneren, mensen. Je moet weten dat de Allerhoogste van jou verlangt dat je ook in dit deel van je wezen onbevlekt en onberispelijk moet zijn. Men vraagt, hoe moet ik me voorbereiden? Zorg goed voor je lichaam. Want je merkt in Matthäus 24, dan zie ik dat de Heer Jezus daarin ontzettend nuchter is. We zijn te religieus, we zijn te wetticistisch, waardoor we alleen maar met geest bezig zijn. Nee, we bestaan uit drie delen. Ik heb het al vorige week gezegd, lieve mensen. We zijn het enige wezen dat driedimensionaal is. Geest, ziel en lichaam, vader, zoon en geest. We zijn geschapen, we zijn de enige wezens die geschapen zijn naar Gods beeld en zijn gelijkenis. We zijn zijn residentie. We zijn zijn verblijfplaats. Dus we moeten goed functioneren. Weet u? En daarom is het zo dat je de Heer vraagt door de Heilige Geest om krachtig te zijn in doorzettingsvermogen, in je gezondheid. weet u, in je mentale gezondheid en in je lichamelijke gezondheid. En velen van ons worden misleid om alleen maar met die geest bezig te zijn en die prioriteit te geven. En we verwaarlozen ons lichaam. Daarom, ik ben al 27 jaar voorgaan. Je ziet hoeveel christenen nodeloos prematuur sterven. Ze sterven gewoon door nalatigheid. Anderen gaan niet naar de dokter, ze gaan geen check-up doen, ze weten niet wat ze scheelt van binnen. Ze komen, pastor, kunt u voor me bidden, apostel, kunt u voor me bidden. Terwijl soms je kan bidden en je ziet ze genezen, terwijl het gewoon pure verwaarlozing is. Je kan niet je lichaam verwaarlozen en willen dat God je geneest. Dat geneest zijn, dan ga je het weer verwaarlozen. Nee mensen, we moeten in balans zijn. En ik zeg niet dat mensen niet ziek kunnen zijn. Ik ben zo erg ziek geweest, geloof mij. Een paar keer in het ziekenhuis gelegen. De Bijbel zegt, de rechtvaardige valt 7 maal. Maar ik sta weer op. Dat is het belangrijkste. En we gaan niet praten over van, oh, je mag niet ziek zijn, je moet bidden, anders heb je geen geloof. Nee, daar geloof ik niet in. Weet u? Want alles heeft een reden. En maar het gaat erom dat we niet door onverschilligheid prematuur sterven. Of anderen hebben suiker, ze hebben het niet eens door. Weet je hoeveel mannen en vrouwen Gods een been missen, jongen? Een been moeten laten amputeren, zomaar omdat de Saptak de Abbasukroese weten dat ze diabetisch zijn. En toch eten ze gewoon van alles. Nee, hou je even eraan totdat God je geneest. En dan kun je weer een normaal leven gaan leiden. Weet u, en we kunnen niet achter de Bijbel gaan schuilen. En onze eigen verantwoordelijkheid aan God overlaten. Nee, zo gaat het niet. Ik heb op de intensive care gelegen doordat de dokter, mijn huisarts in Nederland, een fout heeft gemaakt. En mij vergiftigd heeft met een hormoonspuiten. Ik heb gevochten voor mijn leven. Maar deze situatie heeft me wel geleerd en mijn ogen geopend hoe ik beter voor mijn lichaam kan zorgen. En niet mijn hele vertrouwen op een arts stel. Ook dat moet in balans zijn. Ik weet nu hoe ik mijn lever moet kuren. Ik weet nu hoe ik mijn darmen schoon moet maken om alle afvalstoffen uit mijn lichaam te halen. Ik weet dat gewoon. En ik wil even Matthäus 24 lezen tot 15 tot 19. Waar de Heer Jezus een hele nuchtere statement maakt. En hij praat over de laatste dagen. En hij zegt hier zo, Matthäus 24 vers 15. Hij zegt, wanneer gij de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel, daar zijn we mee begonnen, waardoor de profeet Daniel gesproken is op de heilige plaats ziet. Wat zegt hij? Wie het leest, geef er acht op, wees nuchter, wees oplettend, wees gefocust. En dan zegt hij dat. Laten dan wie in Judea zijn vluchten. Ga niet blijven staan. Attack long, rennen, vluchten. Daarvoor moet je fit in je lichaam zijn. Hij zegt dan, vlucht naar de bergen. En wie op het dak is, ga niet naar beneden om dingen nog bij elkaar te halen, huisraad. In het vliegtuig zeggen ze vaak, als er iets gebeurt, mensen, niemand neemt iets mee. Glij naar beneden, het water in. Dus je neemt niets mee. Ook de Heer Jezus raadt het hier aan. Als er problemen zijn, man, ren voor je leven. En dan zegt hij ook van, en wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mede te nemen. En dan zegt hij, wee de zwangere en de zogene in die dagen. En bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een sabbat. Met andere woorden, religieuze mensen ga je zeggen, nee, de sabbat is om te rusten, dus in waar vluchten. Nee, vlucht. De Heer Jezus zegt, bid dat het niet op een sabbat, want mensen kunnen je in problemen zetten. Ik hou zo van de Heer Jezus, omdat hij nuchter is. Hij is een echte liefdevolle Heer en onze Vader, die ons traint om ons verantwoordelijkheid te nemen. Als je moet rennen, rennen. Als je moet staan, sta je. Maar de Geest moet je zeggen wat je moet doen. Dus je moet fit zijn als je moet rennen. En niet als de vrouw van Lot, dat ze toch achterom kijkt en ze blijft een zoutpilaar. De christenen in de diaspora tijdens Nero, heb ik vorige week verteld, die zo voor in de arena werden gegooid en voor de leeuwen in brand werden gestoken, gevierendeeld, Paulus onthoofd, Petrus omgekruisigd. omgekeerd gekruisigd. Heel veel van de christenen die vluchten. Daardoor is er een diaspora ontstaan in de Bijbel. En je leest het ook dat Johannes de christenen in de diaspora groet. Ze vluchten. We lezen ook dat op een gegeven moment, toen Paulus en Silas in de gevangenis werden geplaatst en engelen de poorten en de poorten van de gevangenis openen, wat zeiden de christenen tegen Paulus? Ze hebben hem in een mand gezet en over de muur van de stad naar beneden losgelaten, zodat hij kon vluchten uit de stad. Dus mensen, dit is wat God ons leert. Vraag ook aan de Heer Jezus, als je vraagt over hoe moet ik me klaarmaken, ook waar moet ik wonen? Is dit deze woonplaats mijn vaste woonplaats? Mensen, als u weet hoeveel keer ik ben verhuisd. Ik had nooit gedacht dat ik hier in Suriname zou wonen. Ik heb mijn huis in Nederland moeten verkopen, omdat God het zei. En ik heb vorig jaar mijn huurhuis in Nederland opgezegd. En allemaal huisraad in een box gezet. En ik woon dus eigenlijk permanent nu in Suriname. Waarom? Omdat ik jarenlang al bezig ben. Vader, u moet me precies zeggen waar ik moet zijn tegen de tijd. En niet dat je zelf gaat beslissen. Ons leven is niet van onszelf. Dus vraag de Heer, wees flexibel. En denk niet, dit is mijn huis, hier moet ik wonen. Als God zegt opbreken, breek ik nu op, mensen. Dat is die attitude, die houding die we moeten hebben als we zeggen dat ons leven onszelf niet toebehoort. En velen van ons gaan problemen krijgen omdat we op een plaats zijn blijven wonen waar we niet moeten zijn. Dus vraag de Heer. Daarnaast moeten we ruimdenkend zijn en niet bekrompen, want Paulus zegt, gij zijt te eng van binnen, gij moet ruimer worden. En iemand die ruim is, denkt ook ruim en staat ook open voor veranderingen en is niet vastgeroest in zijn denken. Een christen is een geweldig mens. Waarom? Omdat we de mindset, we hebben het denken van Christus. En dat is een bovennatuurlijk denken, mensen. Niet zoals we hier op aarde zo vastgeroest denken. Nee, je bent ontzettend veelzijdig. Op YouTube kan je veel leren over hoe je je lichaam gezond houdt. Slaap op tijd, mensen. Ga naar wat je lichaam nodig heeft. Ga naar de dokter voor een check-up. Lab onderzoeken en ga je kijken als je het niet vertrouwt. Want ik vind dat de doktoren die mij nu horen, ik vind niet dat u goed de labbriefjes die de mensen krijgen, weet u goed aan de mensen vertaalt. Vele mensen brengen naar mij toe, omdat ik ook anatomie heb gestudeerd, naar mij toe hun labbriefjes. En dan schrik ik dat de dokter gewoon zegt, alles is goed. Je ziet dat die persoon zijn HB laag is als ik weet niet wat. Je ziet dat de persoon zijn schildklier niet goed werkt. Dan zegt de dokter gewoon, alles is oké. Mijn broer vorig jaar, die belde me op en zei, ik voel me niet lekker, ik geef over, ik voel me depressief, ik moet veel urineren. Ik bel mijn huisarts op, ik zeg, ik kom je gelijk halen. En wat blijkt, mijn broer heeft 0,0 vitamine B12 in zijn lichaam. En dat is dodelijk. Weet je hoeveel mensen aan vitamine D tekort hier in Suriname sterven? Ik ken een vriendin van mijn haar vader, is daaraan overleden. En de artsen, die luisteren, die kijken niet naar vitamine en mineralen. Terwijl dat is wat ons lichaam nodig heeft om stamina te hebben, om kracht te hebben, om vitaal te zijn, levenskracht, levenslust, dat je lekker opstaat, goed slaapt, weet u. En als je tekort hebt, dan ga je suppleren, heet dat. Dan ga je supplementen gebruiken om aan te vullen wat je lichaam ontbreekt. Vitamine C zat in fruit en groenten. We moeten meer veelzijdig eten. Surinamers eten te eenzijdig. Veel rijst, weinig vlees, weinig groenten. Maar ook eieren, vis, vlees, verschillende soorten groenten eten. Fruit zat. Dus mensen, ik wil gewoon zeggen, investeer in je lichaam. We kunnen wel een schoen kopen, maar we gaan niet in ons lichaam investeren. Dus ik geef duizenden euro's uit aan dit lichaam in plaats van, ik hou ook van mooie kleren hoor, maar als mijn lichaam, als ik moet kiezen, dan kies ik voor mijn lichaam, want ik heb er maar één. Ik heb er maar één. Oké, mensen, ik wil nog even zeggen, Leer dat jouw hulp eerst van God komt. Als er iets gebeurt, denk aan God als eerste hulp. En daarna naar aan mensen. Vertrouw niet te veel op artsen en vooral niet op de medische hulp. Want geloof me, binnenkort gaat er heel veel gesloten worden. Dan moet je je geloof en vertrouwen gaan opkrikken, weet u, als de mens uitvalt. Ik wil nog eindigen met financieel. Stop met schulden maken, mensen. Stop ermee. Bid nu voor schuldvrij zijn. Ik ben ermee bezig. Dat wil zeggen dat je niet à la dol meer geld kan uitgeven. Je gaat moeten budgetteren. Kijken, wat geef ik deze maand uit? Zet een beetje apart. Begin voorraden in te slaan. En een schuldenaar is een slaaf. Ik ga binnenkort getuigenissen geven hoe God me uit schulden haalt. Er komt binnenkort ook een cashless, geen geld meer. Begin nu al eten op te slaan, blikjes waar. En geloof me, ze vervallen niet. Dat is een truc van de etenswaren industrie, omdat ik een documentaire jaren geleden zag in Nederland die mijn ogen geopend hebben dat ze die hoe zeg je dat, dat ze iets op het blikje zeggen van dat na een tijd is het vervallen. Nee, het is een leugen. Zolang dat blikje niet opgezet is, dat er lucht erin is gegaan, blijft het nog jaren goed. Mensen, men wil dat we geld uitgeven en weggooien door constant te kopen. Maar zet wat geld aan een kant en begin alsjeblieft wat op te bouwen. Een flesje olie extra, zet het in een kas. Een paar blikjes bruine bonen, zet het in een kas. Een paar blikjes luncheon meat, sardines. Put de in wat kas, zet ze en ga daar niet aan. Weet u, want het gaat plotseling. Ik denk 2 weken geleden zag ik dat er ergens in Amerika een cyberwar was. En mensen, kinderen, mensen zaten elkaar te slaan voor een krat water. Weet u, en dat gebeurt veel. Dus in Amerika vanwege ook niet alleen maar een cyberwar, maar ook vanwege weeromstandigheden. Dus ik wil daar zoveel over praten, maar het is niet wanneer komt de cyberwar. Het is niet dat het niet gaat komen, maar het is wanneer. Wanneer ze alles gaan dichtgooien, dan ga je niets kunnen kopen, mensen. Dus je moet. Ik woon ook in Nederland en ze hebben ons dit jaar al een paar keer opgeroepen om voor 3 weken tenminste een voorraad in huis te hebben. Want ze zeggen dat die cyberwar gaat komen. Wees voorbereid, mensen. En niet als het zover is en je kan nog net naar de winkel. Het is chaos, gaat het zijn. Ze gaan je hersenen inslaan voor een krat water. Ga ook zuiniger leven. Je gaat dan kunnen ruilen een pakje suiker voor een pakje bloem om pannenkoeken te maken. Heb lampen of op batterijen in huis. Als je twee
1: het is 7 uur.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Boy, mi clara oso. Malas a opo price. Dus heb je het kostmara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
5: Hey broer, no stress you a day, no jere. Historex abo a new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Dat zei dat hij.
5: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na a new merit. En a verfi dizi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nagezijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
6: With Historex.
7: This is your number one thing.
8: Radio Shalom. 94.5. 94.5.

0: I'll give it to you. Oh, my love. Oh, my love.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: het is 8 uur.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Ja, er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

0: Lieve vrienden, had u zo graag persoonlijk gedag gezegd. En ook om van u te horen wat de Heer in uw leven doet. In feite beseffen wij pas wanneer wij ouder zijn geworden hoe snel het leven aan ons voorbij trekt. En hoe kostbaar de tijd is die ons hier is gegeven. Iets dat mij steeds weer opvalt, is dat zoveel zich liever vastgrijpen aan datgene wat hun zintuigen registreren. Dus wat zij kunnen zien, voelen, horen, ruiken of proeven. Wat daarbuiten valt, zou niet bestaan. Deze opvatting noem je positivisme. Maar Gods woord laat ons een ander geluid horen en zegt: want wat zichtbaar is, is tijdelijk. Maar wat onzichtbaar is, is eeuwig. 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 18. Woorden waarmee Gods geest ons in gedachten wil brengen dat de zichtbare wereld is voortgekomen uit de onzichtbare wereld. God is geest en alles is uit hem voortgekomen, dus uit het onzichtbare. Maar wanneer wij deze waarheid met ons verstand willen begrijpen, dan gaan wij vastlopen. En daarom dat Gods geest zegt: door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 3. En nu de Heilige Geest ons expliciet, dus nadrukkelijk doorgeeft dat het door geloof is dat het verstaan van deze waarheid mogelijk is, dan kunnen wij ook vooraf weten dat wij met onze wetenschappelijke redeneringen sowieso zullen vastlopen. Jaren geleden voltrok zich op Curaçao een afschuwelijke tragedie. Op de scheepswerf kreeg een arbeider de opdracht om in het onder van een schip te gaan om te zien welke werkzaamheden er moesten worden uitgevoerd. Toen de man na enige tijd niet terugkwam, werd er een andere arbeider naar beneden gestuurd om te kijken waar hij bleef. Maar ook hij kwam niet terug. Niet begrijpend waar de mannen bleven, zond de voorman een derde man naar beneden. Maar ook hij bleef weg. Zich afvragend waarom de mannen wegbleven, zond de voorman een vierde man naar beneden. Deze situatie herhaalde zich totdat de achtste man die naar beneden zou gaan bij het zien van het lichaam van een van zijn collega's onderaan de trap alarm sloeg. 7 mannen waren op tragische wijze omgekomen, omdat de voorman en zij allemaal zich hadden overgegeven aan de veronderstelling dat er niets aan de hand zou zijn en zij met open ogen de dood inliepen, want wat zij niet konden zien was dat in het onder van het schip geen zuurstof was. En zoals deze mannen zich met overtuiging aan een veronderstelling hadden overgegeven, zo zijn er vandaag de dag ontelbaren die op basis van hun veronderstelling leven, zonder zich de vraag te stellen of hun veronderstelling wel waar is en zich er geen rekenschap van geven, dat de gewisse dood hen wacht, daar zij hun vertrouwen niet in het onzichtbare, dus God, hebben gesteld, maar in het zichtbare, dat wat is geschapen en op een dag er niet meer zal zijn. Het is de ene male onmogelijk God zijn bestaan aan te nemen op basis van ons verstand. Anders zou er niet gestaan hebben, want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. De meest waarschijnlijke reden waarom zoveel zich eerder overgeven aan de ratio of het verstand en niet willen geloven, ligt besloten in één woord. En dat is het woord relatie. Om iets met jouw verstand te begrijpen, is het niet nodig om er een relatie daarmee te hebben. En jij bent en blijft in controle. Alles waar het verstand om vraagt is: laat mij het zien en bewijzen, dan neem ik het aan voor waar. Maar geloven vraagt niet om een beredenering, maar om vertrouwen in een ander waarmee jij een relatie hebt. Precies zoals een kind zich aan de borst van de moeder dagelijks overgeeft en er zich een relatie ontwikkelt van vertrouwen die het kind in staat stelt zonder de moeder te begrijpen, te vertrouwen. Zo ontstaat er ook in ons hart geloof wanneer wij van dag tot dag met de Heer gemeenschap hebben. Maar wanneer jij geen levende relatie met God hebt, is het dus de ene male uitgesloten dat jij God kunt geloven. Want geloven wil zeggen jezelf overgeven aan de ander. Dus in dit geval God. Geen wonder dat de Heilige Geest aan ons zegt: het evangelie, dus het woord van het kruis, is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die erdoor behouden worden, is het een kracht van God. 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 18. Onwillekeurig gaan mijn gedachten hierbij terug naar het moment waarop een oudere vrouw naar mij toe kwam met de woorden: broeder Erik, ik wil u bedanken dat u mij van Jezus hebt verteld. Ik heb jaren geleefd zonder erbij stil te staan of er wel iets anders bestond dan het leven dat ik leefde. Mitawata biba pabiba so. Of vertaald: ik leefde maar om te leven. Maar God heeft mijn ogen geopend en ik heb mijn leven nu aan hem toevertrouwd. En nu pas weet ik dat ik zonder hem in een toestand van dood heb geleefd. Met ongelooflijke dankbaarheid in mijn hart denk ik aan dit moment terug. Zij is nu thuis bij de Vader, maar haar woorden sporen mij iedere dag opnieuw aan om het woord van het kruis, dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven, uit te dragen. Zoals de zeven mannen hadden geleefd op basis van hun veronderstelling dat er geen probleem bestond onder in het schip en zijn omgekomen, zo leven er ontelbaren vandaag, zonder zich de vraag te stellen waarom zij hier zijn en waar zij naartoe zullen gaan. Zij leven maar om te leven, zoals de vrouw het aan mij zei, zonder zich te realiseren dat hen een tragedie wacht. Maar God de Vader wil niet dat er zich in ons leven een tragedie zal voordoen. Daarom dat hij Jezus Christus, zijn Zoon, voor ons heeft gezonden om voor ons leven te brengen, zodat wij niet in onze zonden zouden omkomen. En daarom dat de Heilige Geest dit ook aan ons laat horen en zegt: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Deze woorden van de Heilige Geest lichten de sluier voor ons om een blik in het hart van God te slaan. Want om deze tragedie te voorkomen, dat wij voor eeuwig verloren zouden gaan, want wij allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, daarom heeft God de Vader de ultieme prijs voor jou en voor mijn leven betaald door zijn enig geboren Zoon als een schuldoffer in onze plaats aan het kruis te slachten. Deze daad van God de Vader moet ons allemaal ervan bewust maken dat er geen enkel ander offer of manier bestaat die ons van de eeuwige dood kan vrijwaren of redden. Geef daarom niet langer toe aan jouw eigen veronderstelling, die jou misschien voorhoudt dat er meerdere wegen naar Rome leiden, dus dat er meerdere manieren zijn waardoor wij behouden kunnen worden. En om onze verstandelijke mogelijkheden niet te tarten, dus dat wij kunnen weten dat Jezus werkelijk het enige offer zou zijn waardoor wij behouden kunnen worden, heeft God de Vader een teken of bewijs aan ons gegeven door het stempel van een onvernietigbaar leven op zijn Zoon te plaatsen. Want Jezus is niet alleen voor onze zonde gestorven, maar hij is ook uit de doden opgestaan. Het overtuigende bewijs dat dit het enige offer is dat God aanvaardt. En voor ons is dit tevens het bewijs dat onze zonden zijn vergeven en weggedaan, en wij nu van iedere aanklacht zijn vrijgesproken. En hoezeer dit alles wat ik u hier heb voorgehouden de waarheid is, zal de kracht van deze waarheid pas dan aan u openbaar worden wanneer deze waarheid ook voor u een ervaring wordt. En dit gebeurt op het moment dat u wilt ingaan op het aanbod van God dat zegt: doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Johannes 1, vers 12. Mogen de Geest van God uw geestelijke ogen openen, zodat u de noodzaak van uw overgave aan hem zult inzien. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.
1: just for me and you. Hallelujah.

0: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.
1: Yo. Give thanks and praise to the Most High.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Flossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig, maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man, en hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
5: Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Jesus, o dia

0: Dat is 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notaris meester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
2: Goedenavond luisteraars. Ik ben Germain Fransman van notariskantoor Mannes. En ons kantoor is gevestigd aan de Julianastraat nummer 51. Dit is het programma De Huisnotaris. En elke donderdagavond is dit programma te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM van 9 tot half 10 s'avonds. Ook vanavond hebben we een gloednieuwe aflevering voor u van dit programma. En we willen vandaag het hebben over de koop volgens het nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. In vorige afleveringen is er iets bekendgemaakt dat vanaf 1 mei 2025 er in Suriname sprake is van een nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. En dat ouderrecht is aangepast, zeg maar, aan onze moderne samenleving en ook die nieuwe behoeften. Dat nieuw burgerlijk wetboek is dus in werking getreden, je zou kunnen zeggen, precies 156 jaar na de invoering van het oorspronkelijke burgerlijk wetboek. Dat dateerde dus van 1869. En het nieuw wetboek bestaat uit 8 boeken. Voorheen waren wetten een beetje scattered, verdeeld. Zeg maar, bijvoorbeeld, je had dat het wetboek van koophandel had je, waarin dus dat van de NV's was uitgewerkt en nog een paar andere entiteiten. Je had de wet op stichtingen. Daar had je dus dat de stichtingen werden uitgewerkt. Enzovoorts, enzovoorts. Dus met andere woorden, de wetgever heeft daarna gestreefd om zoveel mogelijk zaken in één bundel te laten vastleggen. En daarom bestaat ons huidig burgerlijk wetboek uit 8 boeken. De vorige keer gaf ik al een opsomming. Vandaag zullen we het daarover niet hebben. Maar ik wil dus het wel hebben over zeg maar de koop. Hoe vindt nou de verkoop en koop plaats van een perceel nu volgens het nieuw burgerlijk wetboek, volgens de nieuwe processen? Sowieso zijn bepaalde termen veranderd. We praten niet meer over onroerend goed, maar een onroerende zaak of een registergoed. Registergoed, je gaat zaken registreren bij het Surinaams Kadaster, het Management Instituut GLIS. Vandaar dat het dan wordt genoemd een registergoed. Een perceel is bijvoorbeeld een registergoed. Het maakt niet uit als het al of niet een woning daar.